0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Clara, live.

0: 6 uur een heel goedemorgen. VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië gaat door naar de halve finales op het WK voetbal. Het heeft zo net Zwitserland verslagen met 3-1. De beslissende goals vielen in de tweede verlenging. Zwitserland kreeg een discutabele rode kaart in de reguliere speeltijd en moest de verlengingen met 10 spelen. Nog op het WK voetbal heeft Engeland zich ook kunnen plaatsen voor de halve finales vannacht. In de kwartfinale tegen Noorwegen werd het 1-2, ook na verlengingen. Thomas Tuchel, de bondscoach van Engeland, was na de wedstrijd niet tevreden over de prestatie van zijn team. We maakten het onszelf moeilijk met veel technische fouten. We hadden geluk, zei hij.
1: We made life very, very difficult for ourselves today. We're in the last four. It's amazing, but not happy with the performance. We made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough, not repetitive enough. We were lucky today.
0: De 4 halve finalisten van het WK zijn nu bekend: Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Het Amerikaanse leger zegt dat het opnieuw massale aanvallen uitvoert op Iran. Aanleiding is een Iraanse aanval op een schip in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers zou zijn afgeweken. De VS zegt dat het al 140 doelwitten heeft geraakt, waaronder raketlanceerders, munitiedepots en communicatienetwerken. Volgens Iran is de straat van Hormuz ook opnieuw volledig gesloten voor alle scheepvaart. En het lijkt erop dat Iran ook tegenaanvallen uitvoert op Amerikaanse legerbasis in de Golfstaat. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. In Toronto in Canada zijn 2 doden gevallen bij een schietpartij op een straatfestival. Zeker 4 anderen raakten gewond. De schutter is nog niet opgepakt. De politie is daar massaal aanwezig en zegt het gebied te hebben beveiligd. En bij ons heeft het zwaar gebrand in een loods van een landbouwbedrijf in Kruiszeke bij Wervik in West-Vlaanderen. De brandweer kreeg het vuur gelukkig vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
2: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
0: Er vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken. De temperaturen gaan tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig met temperaturen tot 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er kans op enkele onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó. Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Ze spelen tegen elkaar in die halve finales. Olivier de Wilde vat de twee wedstrijden van vannacht voor ons samen.
1: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië. Maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar, al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een erg discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op hun geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
0: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend: Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. In Pelt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer zat in een scootmobiel en werd aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Toronto in Canada zijn twee mannen gedood bij een schietpartij op een straatfestival. Er raakten ook vier mensen gewond. De twee daders zijn nog niet opgepakt. Wellicht ging het om een afrekening, zegt de Canadese politie. De twee daders zijn nog op de vlucht. Ze lieten hun wapens achter. De daders brachten heel wat mensen in gevaar.
2: This seemed to be an exchange of gunfire between individuals targeting each other. Obviously, indiscriminately putting vast numbers of people in great danger.
0: De politie is massaal aanwezig en heeft het gebied ook beveiligd. Het jaarlijkse Latino-festival trekt duizenden mensen naar Toronto. De grootste stad van Canada is bij de meest veilige steden in Noord-Amerika. Schietpartijen komen er normaal nauwelijks voor. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Aanleiding is een Iraanse aanval op een schip in de zeestraat van Hormuz. Dat schip zou van zijn koers zijn afgeweken. De VS zou al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasis in de Golfstaten aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. En Iran heeft ook zo net nog een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
4: Een heel goeie morgen. Opgelet als u op dit moment onder een luster staat, want blijkbaar is die naar beneden gedonderd toen Joseph Haydn deze symfonie uitvoerde in een concertzaal in Londen. Symfonie nummer 102.

0: De muzikanten van het Orpheus Chamber Orchestra in symfonie nummer 102, een van de Londense symfonieën van Joseph Haydn. En de krant The Morning Chronicle bracht verslag uit dat tijdens deze finale een gigantische luster naar beneden viel in de concertzaal. Lange tijd is trouwens gedacht dat dit gebeurde tijdens de 96e symfonie, de Miracle-symfonie, omdat er op de plek waar de luster viel...
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis.

En dat was Hille Perl in een adagio en allegro voor viola da gamba. Een instrument dat componist Carl Friedrich Abel zelf ook bespeelde. Hij had een job te pakken als cellist en gambist voor de Britse Queen, verhuisde daarom naar Londen en organiseerde daar ook zelf heel wat concerten waar hij speelde ook op een vijfsnarige cello, toen een nieuwe uitvinding. En in Londen organiseerde Abel ook een eerste reeks abonneeconcerten, misschien wel de eerste reeks ooit van abonneeconcerten. Concerten, samen met een zoon van Bach, waar ze ook muziek brachten van andere collega's, zoals muziek van Haydn. En de stad Londen is ook de stad van de Engelse kamermuzikanten van City of London Sinfonia, het kamerorkest. Hier speelden ze een zomerswerk uit 1932 van Francis Poulenc. Het concerto voor twee piano's aan de piano Anne Kifelek en Jean-Bernard Baumier.

Ideaal om dit in de zomervakantie eens boven te halen, want Francis Poulenc schreef dit in de zomer van 1932, dit concerto voor twee piano's. Poulenc haalde ongetwijfeld wat inspiratie uit de pianoconcerto's van Maurice Ravel, want die had er toen net twee geschreven, het jaar ervoor. Maar Poulenc grijpt ook terug naar oudere voorbeelden van Mozart en Beethoven. Heeft ook geen schrik van een beetje entertainment, zoals in de muziek van de Music Halls toen in Parijs. En hij haalde ook inspiratie uit de wereldtentoonstelling in 1930 in Parijs. Uit dus die periode waar Poulenc voor het eerst de Indonesische gamelanmuziek hoorde. En die metaalachtige, gongachtige, percussieve klanken van de gamelan imiteert Poulenc ook in dit eerste deel uit dat piano. Dat concerto voor twee piano's. Hier Anne Kiffelek en Jean-Bernard Pommier aan de vleugel, samen met City of London Symphonia en dirigent Richard Haycox. Het wordt stilaan 19:30 met Mozart. Strijkkwartet nummer 19.

0: Goedemiddag, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Engeland versloeg Noorwegen in de verlengingen, het werd 1-2. En ook Argentinië klopte Zwitserland in de tweede verlenging met 3-1. Zwitserland moest die verlengingen met 10 spelen na een twijfelachtige rode kaart. Een groep Vlaamse jongeren is op vakantie met jongerentravel in Spanje aangevallen door Spaanse voetbalsupporters na de wedstrijd van Spanje tegen België op het WK voetbal. De jongeren zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Enkele jongeren raakten lichtgewond. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. De VS zou al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasis in de Golfstaten aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. Aanleiding zijn twee Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken. We halen lokaal temperaturen tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

0: Altijd mooi, de klank van een harmonium hier met Bart Rodijn samen met Nicolas Callot aan de piano in een andantino van de in Luik geboren componist César Franck. Het is vandaag 12 juli en dat is de sterfdag van een componist die ook in Luik werd geboren.
1: Clara staat op.
0: Joseph Jongen, een grote naam in de Belgische klassieke muziek, geboren in 1873 en een groot talent als componist, organist en pianist. Want op zijn 19 won Jongen aan het Conservatorium van Luik de gouden medaille in de pianowedstrijd. En in 1897 won hij ook de Rome-prijs, wat betekende dat hij 4 jaar lang in het buitenland kon studeren. En zo heeft hij heel wat grote namen, grote componisten ontmoet, onder wie Richard Strauss, van wie hij ook compositieles kreeg. Strauss was een groot voorbeeld voor Joseph Jongen, ook een grote inspiratiebron om zelf ook veel voor symfonieorkest te schrijven in nieuwe vormen, zoals Strauss dat deed met zijn symfonische gedichten. Joseph Jongen was ook verbonden als docent aan het conservatorium van Luik. Na zijn studiejaren begon hij te werken aan het conservatorium daar. En na de Eerste Wereldoorlog keerde hij uit Engeland terug naar Brussel. Hij was naar Engeland gevlucht. Hij keerde terug en dan werd hij directeur van het Koninklijk Conservatorium in Brussel in het jaar 1925. Hij publiceerde een kleine 137 werken en Joseph Jongen stierf op 12 juli vandaag dus, maar dan in het jaar 1953. Hij werd 79 en die sterfdag is vandaag precies 73 jaar geleden. Joseph Jongen.

De Sarabande Triste, het opus 58 van Joseph Jonguin uit 1918. Hier gespeeld door het Orchestre Philharmonique de Liège, de thuisstad van Joseph Jonguin. Een sarabande, ja, het is een typische dans uit de barok. Het is een dans waar je telt tot drie, met een accent op de tweede tel. En de bekendste sarabande uit de muziekgeschiedenis, die vinden we bij George Frederick Handel.

0: Wees daar abandus voor tussen uw pistolet op zondagochtend, want dit was Sergei Kachatrian. Hij speelde een sarabande uit de tweede vioolsonate van Eugène Isaïe en daarvoor hoorden we violist Daniel Hope in die bekende sarabande van George Frederick Handel. Thibaut de Bont, als u die naam even opzoekt, dan is de kans groot dat u bij zijn naam het woord bariton ziet staan. En dat heeft niets met zijn zangstem te maken, ook niet met zijn bereik, maar wel met zijn blaasinstrument, zijn koperblazer. Thibaut de Bont was afgelopen seizoen een van onze twintigers hier op Clara. En hier legt hij uit wat voor instrument een bariton nu precies is.
1: Het duidelijkste kan ik het uitleggen als een eufonium. Hetzelfde register als een eufonium, maar dan een beetje anders gebouwd, waardoor dat de klank anders is. Maar dan zijn er natuurlijk ook mensen die misschien nog niet van het instrument eufonium gehoord hebben. En dat is eigenlijk gewoon een kleinere vorm van een bastuba. Een bastuba is dat grote instrument dat je op je schoot hebt. En een eufonium is daar een beetje een kleinere versie van. En de bariton is dus nog een beetje een kleinere versie van een eufonium.
2: De twintigers.

Thibaut de Bont op zijn bariton koperblazer. Misschien wat minder bekend in de koperblazersfamilie, maar onterecht, want er bestaan ook concerto's voor bariton. Zoals dit concerto van Martin Ellerby. Dat speelde Thibaut de Bont tijdens zijn concert in de Toetsstudio hier op VRT. Als een van onze twintigers afgelopen seizoen hier op Clara. We blijven bij de blazers, hout- en koperblazers, fluit, hobo, klarinet, fagot en horen. Ze zijn met vijf het Pacific Quintet. Nog tot 8 uur een paar minuutjes Leonard Bernstein.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland spelen tegen elkaar in de halve finales op het WK voetbal. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Argentinië klopte Zwitserland met 3-1. Engeland won met 1-2 van Noorwegen. Beide landen konden pas in de verlengingen het verschil maken, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
1: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië. Maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar. Al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een erg discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op hun geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
0: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. We blijven nog even bij dat WK voetbal. Na de uitschakeling tegen de Rode Duivels heeft de Senegalese voetbalbond besloten om zijn bondscoach te ontslaan. Papé Thiaw was sinds 2024 aan de slag. De nederlaag in de 16e finales tegen België bleek de druppel. Een groep Vlaamse jongeren is in een Spaanse badplaats vlakbij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren tussen de 14 en 16 jaar oud zijn daar op vakantie met de organisatie Jongeren Travel. Ze waren vrijdagavond gaan kijken naar de WK-wedstrijd Spanje-België. Hoofdmonitor Willem Koenen vertelt wat er precies is gebeurd.
2: Na het kijken van het voetbal op een groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet kon hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: Een aantal jongeren raakte lichtgewond bij de vechtpartij. In Belt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze stak met haar scootmobiel de weg over toen ze werd aangereden door een auto. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Wervik in West-Vlaanderen was er een zware brand in een loods van een landbouwbedrijf. De brandweer kreeg het vuur gelukkig vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
3: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
0: Er vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. In Toronto in Canada zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij op een straatfestival. 4 mensen raakten ook gewond. Volgens de Canadese politie gaat het waarschijnlijk om een afrekening. De 2 daders die zijn nog op de vlucht. Duizenden mensen wonen het jaarlijkse Latino-festival in Toronto bij. De grootste stad van Canada is normaal bij de meest veilige steden in Noord-Amerika. Schietpartijen komen daar nauwelijks voor. En het Amerikaanse leger valt opnieuw Iran aan in het Midden-Oosten. En Iran probeert ook Amerikaanse legerbasissen in de Golfstaten te raken. Katrien van der Schoot, wat is er aan de hand?
4: Wel, het is al de derde reeks luchtaanvallen deze week en meteen de hevigste. Het Amerikaanse leger zegt dat het zeker 140 doelwitten heeft geraakt, waaronder raketlanceerders, munitiedepots, maritieme infrastructuur en communicatienetwerken. Aanleiding was een Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz dat van zijn koers zou zijn afgeweken. Iran voert ook weer tegenaanvallen uit op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Kuwait, Bahrein en de Emiraten. En het heeft zo pas ook een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Die nauwe zeestraat blijft dus letterlijk en figuurlijk het knelpunt voor de VS. Is het een internationale doorgangsroute. Iran beschouwt de noordelijke route als zijn grondgebied waarop het ook tol mag heffen.
0: Dankjewel, Katrien. Het wordt opnieuw zonnig vandaag met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er kans op enkele onweersbuien. Dit nieuws begon op het WK voetbal. Argentinië en Engeland spelen tegen elkaar in de halve finales op het WK. Argentinië klopte Zwitserland en Engeland-Noorwegen in de verlengingen. Frankrijk, Spanje, Engeland of Argentinië wordt dus wereldkampioen. Meer over die wedstrijden op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
6: Goedemorgen, zomerse temperaturen vandaag met geen wolkje aan de lucht. Maar als het operapersonage Chiu Chiu San iets aan de lucht wil zien, dan is het wel een grote rookwolk van een schip. Want zij zit hopeloos te wachten op haar geliefde Amerikaanse generaal Pinkerton. Hij heeft beloofd om na zijn missies nog eens terug te keren naar Japan, maar Chiu Chiu San voelt de bui al hangen. Ze is gedumpt.

Maria Callas, wie anders in de aria Un bel di vedremo. Een aria gezongen door het personage Chiu Chiu Sang. Madama Butterfly wordt ze ook genoemd in de gelijknamige opera van Giacomo Puccini. Ze is er zeker van dat haar geliefde, haar generaal, zal terugkeren naar Japan. Op een dag zal ze een rookwolk aan de lucht zien van het schip dat terugkeert. Maar ze maakt zichzelf helaas iets wijs. We blijven in Japan met de hedendaagse componist Sommei Sato. In 1980 schreef hij deze bijzondere Birds in Warped Time 2. Hier gespeeld door de violiste voor wie Sommei Sato later in 2002 ook nog een vioolconcerto heeft geschreven, violiste N. Akiko Myers.

Violiste en Akiko Myers met Lee Jian aan de piano in deze Birds in Warped Time 2 van de Japanse componist Somei Sato. Muziek uit 1980. Dit is filmmuziek van de Japaner Ryuichi Sakamoto, zijn soundtrack voor The Revenant.

The Revenant. Een film van regisseur Alejandro González Iñárritu uit 2015 over een pelsjager, gespeeld door Leonardo DiCaprio, met een soundtrack van Ryuichi Sakamoto. Straks na 8:30 een ballet van Sergei Prokofjev op een bekend verhaal waar ook al heel wat films over zijn gemaakt. Maar eerst nog dit strijkkwartet van Fanny Mendelssohn. Goedemorgen.

0: 9, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Engeland versloeg Noorwegen, Argentinië klopte Zwitserland. Frankrijk, Spanje, Engeland of Argentinië wordt dus wereldkampioen. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden van de bosbranden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de brand onder controle te krijgen. De grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied zou ook aan de vlammen ontsnappen. Zijn. En de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. De VS zou al zeker 140 Iraanse doelwitten hebben geraakt. Iran probeert in een reactie Amerikaanse legerbasis in de Golfstaten aan te vallen. In Kuwait, Bahrein en Qatar is het luchtalarm actief. Aanleiding zijn twee Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Het is zonnig met af en toe wat sluierwolken straks. Het wordt erg warm. Lokaal halen we tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.

botert niet tussen de familie van Romeo en Julia. Dat laat Prokofjev hier duidelijk horen in zijn ballet met de scène waarin de Montagues en de Capulets recht tegenover elkaar staan. Met die zware koperblazers die niet veel goeds voorspellen door het orkestre Philharmonique de Radio France hier onder leiding van Paavo Järvi. Wat hebben de films zoals Fargo, The Big Lebowski, Oh Brother Where Art Thou en No Country for Old Men met elkaar gemeen? Inderdaad, het zijn allemaal films van de Coen Brothers. En dankzij VRT Max kan ik daar nu nog een film aan toevoegen. A Serious Man, die nu nog te bekijken is op VRT Max. Het is ook een film van de Coen Brothers uit 2009 over een Joodse huisvader die alles goed wil doen en alles onder controle wil hebben, maar hij beseft dat het geluk soms niet meezit. En wat ik ook vooral zo mooi vond aan de film is de soundtrack. Een mooie melodie voor harp en piano door filmcomponist Carter Burwell.

Twee fragmenten uit de soundtrack van A Serious Man, een film van de Coen Brothers, die nu ook te zien is op VRT Max. En de soundtrack is geschreven door Carter Burwell, de vaste leverancier voor heel wat films van de Coen Brothers. En Burwell schreef ook muziek voor andere mooie films, zoals The Banshees of Inisherin, Carol en The Twilight Saga Breaking Dawn. Dit is normaal voor piano, maar het lukt ook perfect op harmonium met cello bij. Een chant triste van Antonin Dvorak.

Ze hebben ook samen het eerste strijkkwartet in een versie opgenomen voor harmonium en cello. Het eerste strijkkwartet van Peter Tchaikovsky, ook heel mooi. Cellist Pieter Wispelwey met Paolo Giacometti op harmonium. Hier dus in een chant triste van Antonin Dvorak. Dit zijn vier mannenstemmen uit Corsica. Ze noemen zichzelf Barbara Fortuna en als ze zingen, het is fantastisch.

Een beetje Satie op zondagochtend. Pascal Roger speelde de danse de travers en een petite ouverture à danser. En daarvoor hoorden we de stemmen van Barbara Fortuna in een Lamento di Gesù, samen met het ensemble L'Arpeggiata op dat mooie album uit 2009. Via Crucis heet die plaats. Tot 9 uur nog even een viool met nog een paar extra fijne snaren die meetrillen voor extra resonantie. En daardoor klinkt de viool warmer, liefdevoller. Dit concerto van Vivaldi voor de Viola d'Amore.

0: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Spaanse brandweer laat een deel van de geëvacueerden van de bosbranden opnieuw naar huis gaan. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan. En Argentinië en Engeland spelen tegen elkaar in de halve finales op het WK voetbal. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden van de bosbranden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de brand onder controle te krijgen. Stijn Verkruijsen vertelt wie naar huis mag.
2: De mensen die in een deel van Los Gallardos wonen en een paar andere dorpen in de regio waar gisteren een hele dag intensief is geblust, hebben we zelf gezien. De brandweer kon die brand gisteren eindelijk eens bestrijden in plaats van zich alleen maar te verdedigen tegen de opkomende vlammen. En dat komt door de betere weersomstandigheden, een hogere vochtigheidsgraad en minder wind. En de brandweer had trouwens nog goed nieuws. Na een inspectie bleek dat de grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied aan de vlammen ontsnapt zou zijn. Voor de inwoners van het zwaarst getroffen gebied, en dat is dan vooral Bedar, waar ook alle doden vielen en waar de meeste Belgen wonen, daar blijft het voorlopig afwachten of die vandaag naar huis kunnen en hoe groot de schade aan hun huizen is.
1: In Pelt in Limburg is een vrouw gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze stak met haar scootmobiel de weg over toen ze werd aangereden door een auto. De betrokken automobilist was in shock na het ongeval, net als de partner van de vrouw die bij haar was. In Wervik in West-Vlaanderen was er een zware brand in een loods van een landbouwbedrijf. De brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel geëvacueerd worden, vertelt Christophe Louagie van de brandweer.
3: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
1: Er vielen geen gewonden. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. En Iran probeert ook Amerikaanse legerbasissen in de Golfstaten te raken. Katrien van der Schoot, wat is er aan de hand?
4: Wel, het was al de derde reeks Amerikaanse luchtaanvallen deze week en meteen de hevigste. Het Amerikaanse leger zegt dat het zeker 140 doelwitten heeft geraakt, waaronder raketlanceerders, munitiedepots, maritieme infrastructuur en communicatienetwerken. Aanleiding was een Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz dat van zijn koers zou zijn afgeweken. Iran voert ook nieuwe tegenaanvallen uit op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Kuwait, Bahrein en de Emiraten. En het heeft ook een tweede schip aangevallen in de straat van Hormuz. Die nauwe zeestraat blijft dus letterlijk en figuurlijk het knelpunt voor de VS. Is het een internationale doorgangsroute? Iran beschouwt de noordelijke route als zijn grondgebied waarop het ook tol mag heffen.
1: Dankjewel, Katrien. In de Verenigde Staten is de Republikeinse senator Lindsey Graham overleden na een hartstilstand. Hij werd 71. Hij was meer dan 20 jaar senator voor de Amerikaanse staat South Carolina en hij was een grote steun voor de Amerikaanse president Donald Trump. Maar hij durfde zeker ook kritiek uiten. Graham was ook een grote voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Hij was nog maar net terug van een reis naar Oekraïne waarbij hij president Zelensky ontmoette. En Argentinië en Engeland hebben zich geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal. Argentinië klopte Zwitserland met 3-1 en Engeland won met 1-2 van Noorwegen. Beide landen konden pas in de verlengingen het verschil maken, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
5: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook omdat de Noorse doelpuntenmachine Haaland toch niet op de afspraak was. Dat kan ook gezegd worden van Lionel Messi bij Argentinië. Maar Messi kon rekenen op zijn ploeggenoten tegen Zwitserland. De Zwitsers hadden het verdedigend goed voor elkaar. Al keken ze wel al heel snel tegen een Argentijnse 1-0 aan. Na de rust kwam de gelijkmaker, maar ook een erg discutabele rode kaart voor de Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan voor de verlengingen te klaren, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg, 2-1. Lautaro Martinez legde de 3-1 eindstand vast. De wereldkampioen gaat dus door, maar niet voor het eerst struikelt Argentinië bijna op hun geëffend pad naar misschien wel een tweede WK-finale op rij.
1: De vier halve finalisten van het WK zijn zo ook bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië. Het wordt opnieuw zonnig met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen vrij zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er wel kans op enkele onweersbuien. Dit nieuws begon in het zuiden van Spanje. Daar mogen honderden mensen opnieuw naar huis na de zware bosbranden. De Spaanse brandweer heeft een deel van de bosbrand onder controle. En de meeste huizen in het rampgebied zouden de vlammen ook overleefd hebben. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Sander de Keren.
6: Goedemorgen, heel fijn dat u luistert. Wat beter dan een concerto van Bach voor één klavier? Natuurlijk, eentje voor twee.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be. Clara, live.

0: De broers Lucas en Arthur Jussen met Amsterdam Sinfonietta in dit concerto voor twee piano's en strijkers van Bach. Vandaag 12 juli en dat is een belangrijke dag voor Gabriel Fauré, want op 12 juli liet Fauré zijn definitieve versie horen van zijn Requiem. En ik heb daarover uw mening nodig via de Clara-app.
1: Clara staat op. Met Sander de Keren.
0: Ja, want er bestaan van dat Requiem van Fauré verschillende versies en u bepaalt welke versie ik zo meteen moet laten horen. Ofwel gaan we terug naar de originele eerste versie, dan gaan we naar het jaar 1888. En die eerste versie was voor een begrafenis van een architect in de Madeleinekerk in Parijs. Een intieme kamerversie met maar een paar strijkers en een orgeltje.

We horen de lage contrabassen, maar we horen geen houtblazers, geen koperblazers. Ook geen grote vioolgroepen, geen de eerste violen bijvoorbeeld. Ik heb hier een opname klaarstaan met het Chœur de Chambre de Namur. Ook nog zonder offertorium en zonder een liberame. Dus de eerste versie van dat requiem van Fauré. Voor in de kerk. Ofwel gaan we dan toch voor de versie die Fauré liet horen op 12 juli. In het jaar 1900, dus een versie van 12 jaar later. Fauré voegde er nog een paar delen aan toe en hij haalde alles uit de kast. Geen intieme kamerversie voor in de kerk, maar voor volledig orkest.

En dan horen we straks misschien wel het Orchestre des Champs-Élysées in die grote orkestversie. Welke versie van het Requiem van Fauré moet ik laten horen? Laat het me nu weten via de Clara-app. Ofwel de originele intieme versie uit 1888, ofwel toch de volledige orkestversie, de volle versie van 12 jaar later. Laat het me nu weten via de app. U hebt een kleine 4 minuten.

Het menuet uit de tweede cello-suite van Bach, maar dan in een mooie versie op Theorbe door Stan Geudes. Hij was een van onze twintigers afgelopen seizoen hier op Clara. Welke versie van het Requiem van Gabriel Fauré wil u graag horen vandaag? Marie-Rose kiest voor de volledige orkestversie die Fauré liet horen op 12 juli vandaag dus, in het jaar 1900 op een expo in Parijs. Misschien daarom dat die versie voor volledig orkest is, zodat veel mensen het ver konden horen, dat de muziek luid genoeg was, een volle orkestversie. Susanna wil liever de intieme eerste versie, waarvan orkest nog geen sprake is, alleen een paar instrumenten en een orgeltje. Nadine wil graag de orkestversie. Christophe stuurt via de Clara-app de versie zonder poespas naar de essentie van het stuk. Pieter, Dieter, Thalassa zeggen de volle versie voor vol orkest. Het is toch dit geworden, de intieme versie. Zonder houtblazers, zonder koperblazers, zonder grote vioolgroepen. En met nog maar een paar delen, waar Fauré later nog een paar delen aan zou toevoegen. De originele versie, de OG zoals we zeggen, uit 1888. Goedemorgen.

Het Requiem van Gabriel Fauré, een eerste versie uit 1888 voor maar een paar instrumenten, een paar strijkers, een orgeltje bij en we hoorden ook harp op het einde. Geen hout- of koperblazers, geen grote bezetting en qua delen ook veel korter dan de versie die Fauré 12 jaar later schreef voor vol orkest. Dit was een opname met het Chœur de Chambre de Namur en het Millennium Orchestra, dirigent Thibaut Leenaerts en sopraan Caroline Wijnands.

Ja hoor, dat was Moondog, Bird's Lament voor saxofoons en een zachte klop op een grote trom voor de beat. Dit is Vivaldi, maar dan helemaal anders, maar ook heel leuk.

0: sopraan Nora Fischer en Marnix Dorrestein in het Cum Dederit van Antonio Vivaldi, maar dan in een versie voor stem en elektrische gitaar. En u weet het of u weet het niet, ik moet zeggen, ik wist het niet, maar er bestaan blijkbaar 7 soorten tranen. Dat wist mijn collega Clara de Dekker mij te vertellen in een van onze afleveringen van onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Want de Engelse componist John Dowland schreef 7 instrumentale muziekstukken op dus 7 verschillende tranen.
1: John Dowland heeft dus onwaarschijnlijk veel muziek geschreven. Maar die bundel, Lacrimae 7 Tears, vind ik wel echt een van zijn mooiste. Want daarin gaat hij dus ook weer opnieuw verder met die melodie van Flow My Tears. Maar hij maakt daar dan elke keer weer een soort van variant op. En dat zijn dus echt de 7 verschillende soorten tranen die we daar te horen krijgen. Wist je dat?
0: 7 verschillende soorten tranen?
1: Ja, je hebt blijkbaar oude tranen.
0: Ja.
1: Je hebt nieuwe oude tranen.
0: Nieuwe oude tranen.
1: Ja, die heb je ook. Zuchtende tranen, triestige tranen, geforceerde tranen, die ken ik ook. Liefdestranen, uiteraard. En uiteindelijk heb je ook echte tranen. Ja. Dus volgende keer wanneer je aan het huilen bent, Sander, moet je je dat echt eens afvragen. Wat voor tranen zijn dit? Zijn dit oude tranen? Nieuwe oude tranen? Of ben ik een beetje aan het forceren?
0: Het zijn zuchtende tranen. Ja, als u alles over die tranen wilt te weten komen, luister dan naar onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek en vooral dus naar die aflevering over John Dowland en zijn Lacrimae or the 7 Tears is te beluisteren op VRT Max. Dit zijn de geforceerde tranen van Dowland.

Het Hathor-consort met Romina Liszka op Viola da Gamba in de geforceerde tranen. Een van de zeven soorten, seven tears, zeven soorten tranen. Muzikaal op muziek gezet door John Dowlands. En als je aan de Australische componist Percy Grainger vraagt om zijn ding te doen met de bloemenwals van Tchaikovsky, ja, dan krijg je dit pianowerk, gepubliceerd als de parafrase op de bloemenwals. Nog tot 10 uur. Straks nog meer zomer hier op Clara met Jasper Kronen.

0: uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden van de bosbranden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de brand onder controle te krijgen. Stijn Verkruijsen vertelt wie naar huis mag.
1: De mensen die in een deel van Los Gallardos wonen en een paar andere dorpen in de regio waar gisteren een hele dag intensief is geblust, hebben we zelf gezien. De brandweer kon die brand gisteren eindelijk eens bestrijden in plaats van zich alleen maar te verdedigen tegen de opkomende vlammen. En dat komt door de betere weersomstandigheden, een hogere vochtigheidsgraad en minder wind. En de brandweer had trouwens nog goed nieuws. Na een inspectie bleek dat de grote meerderheid van de huizen in het hele rampgebied aan de vlammen ontsnapt zou zijn. Voor de inwoners van het zwaarst getroffen gebied, en dat is dan vooral Bedar, waar ook alle doden vielen en waar de meeste Belgen wonen, daar blijft het voorlopig afwachten of die vandaag naar huis kunnen en hoe groot de schade aan hun huizen is.
0: De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-parlementslid Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Eerder was een andere verdachte vrijgelaten. De vrouw van 78 werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze was nog staatssecretaris voor de Conservatieven en Europarlementslid. De politie wil nog niets kwijt over een mogelijk motief voor de moord. In de Verenigde Staten is de Republikeinse senator Lindsey Graham plots overleden. Hij werd 71. Graham was meer dan 20 jaar senator voor de Amerikaanse staat South Carolina. Hij was een grote steun voor de Amerikaanse president Donald Trump, maar hij durfde ook kritiek uiten. Hij was ook een grote voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland en was nog maar net terug van een reis naar Oekraïne waarbij hij president Zelensky ontmoette. En Argentinië en Engeland gaan door op het WK voetbal. Argentinië won met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Engeland haalde het van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen, vertelt Sporza-collega Olivier de Wilde.
2: Twee keer verlengingen, twee keer de favoriet die door is. Engeland kwam tegen Noorwegen, nogthans verdiend op achterstand. Maar Jude Bellingham in de reguliere speeltijd en dan ook nog eens in de verlengingen trok zijn land door het moeras. Ook voor Argentinië geen gemakkelijke kwartfinale. De Zwitsers hadden het defensief goed voor elkaar, al kwamen ze vrij vroeg op achterstand. Na de rust kwam de Zwitserse gelijkmaker, maar ook de erg discutabele rode kaart voor Zwitserse spits Embolo. Argentinië probeerde de klus dan te klaren voor de verlengingen, maar pas in de 112e minuut nam Julian Alvarez op oogstrelende manier de twijfel weg. Het werd nog 3-1 zelfs.
0: De vier halve finalisten van het WK zijn nu bekend. Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië, dat dus voor de tweede keer op een rij wereldkampioen kan worden. Het is zonnig met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
4: Een hele fijne zondagmiddag. Of u nu op vakantie bent vertrokken of gewoon thuis zit te luisteren. Wij brengen de komende 3 uur samen door met fijne zomerse muziek. En we beginnen met muziek van Mélanie Bonis. Mel Bonis, een Franse componiste. En meestal, helaas, als het dan over vrouwelijke componisten gaat, is het kamermuziek of kleinere ensembles. Hier luisteren we naar symfonisch werk, want het WDR Symfonieorkester speelde op een nieuwe cd orkestmuziek van Mel Bonis, zoals dit Scherzo Vals.

Dirigent Jozef Bastian en het WDR Symfonieorkester komt van op die nieuwe cd met orkestwerken van Mel Bonis. En ook dit is een relatief nieuwe cd. Het was zelfs een tijdje onze keuze van Clara. De kamermuziek van Schubert door de drie broers Moreau. En die vormen samen het trio Moreau. Ja, als je al van kinds af aan samen musiceert, dan moet kamermuziek zeker lukken. Je hoort hoe goed die drie op elkaar zijn ingespeeld in dit rondo uit het eerste pianotrio van Schubert.

Het trio Moro in muziek van Schubert komt van op die nieuwe cd met de pianotrio's van Schubert. En ook deze muziek is kakelvers. Het is een nieuwe Messiah-opname van Irish Baroque. En die focussen zich op Ireland's musical heritage. Ja, dat is zeker het geval voor de Messiah, want dat werk ging in Dublin in première. En Irish Baroque heeft zich dan ook gefocust op die première, hoe die moet geklonken hebben, heel veel archiefonderzoek gedaan. En dan klonk dat blijkbaar zo.

Peter Whelan en zijn Irish Baroque Orchestra met die mooie dialoog tussen stem en koper. The Trumpet Shall Sound uit de Messiah van George Frideric Handel. En dit is muziek die van heel ver weg lijkt te komen, maar het is een compositie uit eigen land, want Armand Cook die komt of kwam gewoon uit Menen. Nu ja, naar Belgische normen is dat best ver. Dit is Rosa Mystica, muziek voor twee gitaren en cello.

Gino Herman en Joris Tane op gitaar en Wouter Verkruijsen op cello in muziek van Armand Koek. En we gaan van de Westhoek naar het Hoge Noorden, naar de Noorse pianist Torleif Torgensen. Dat is een specialist in de muziek van Karl Arnold. En Karl Arnold is zelf misschien een Duitser, maar hij emigreerde naar Christiania, dat is het huidige Oslo, omdat hij daar een job kreeg als dirigent bij het Philharmonisch Gezelschap, het Philharmonisch Gezelschap van Oslo, van Christiania. Hij werd er ook organist in een van de grootste kerken, echt een cruciaal figuur in het muziekleven van de 19e eeuw, daar in het Hoge Noorden. Torgersen speelt hier het Allegretto uit Arnolds derde sonate.

Zesde etude van Philip Glass in een bewerking voor cello en orkest. En dat orkest, dat is Brussels Philharmonic. Het komt van op hun nieuwe cd, die ze samen met de celliste Camille Thomas opnamen. Die komt binnenkort uit bij Deutsche Grammophon. Niet slecht als je kan zeggen dat je voor dat toplabel een plaat mag uitbrengen. Dat is voor na de zomer. Op Jean Rondeau is het iets minder lang wachten, want hij staat begin augustus al op MA-festival. Rondeau won daar in 2012 nog de MA-competition en staat nu dus terug, of komt nu dus terug op het hoofdpodium. In Brugge speelt hij Couperin. Hier klinkt hij als solist in het concerto in fa klein van Johann Sebastian Bach.

Het concerto in fa klein voor klavercimbal van Johann Sebastian Bach. Meestal is het aan de presentator om het programma vol te praten, maar de komende 5 minuten krijgt mezzosopraan Colline Dutilleux het woord van mij. Zij zingt namelijk de monoloog de Mademoiselle de Saint-Yves. Dat is muziek van André-Ernest Modeste Grétry.

Colin Dutilleux in muziek uit de opera Le Huron van Grétry. En ook dit is nog muziek van een Belg die in Parijs het mooie weer ging maken. De 12e symfonie van Bruggeling Hébert Leemans. Dan is het tijd voor het nieuws en daarna heb ik alvast wat Haydn voor u klaarstaan.

0: uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het zuiden van Spanje mogen zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden terug naar huis. De brandweer is erin geslaagd een deel van de bosbrand onder controle te krijgen. Volgens deze Vlaming, die al jaren zijn zomers doorbrengt in de streek, zijn toeristen vaak niet goed op de hoogte van hoe ze het gebied snel kunnen verlaten. En heeft dat meegespeeld bij de evacuatie tijdens de dodelijke bosbrand.
1: Wij hebben de indruk dat de mensen die achter de heuvel waar wij zaten, die ook aan het branden was, dat die eigenlijk maar één weg kenden en die stond in brand en dat die de rest eigenlijk weinig van de topografie of de omgeving kenden. En dat is mogelijkerwijze een oorzaak dat die niet goed wisten welke beslissingen nemen om dan weg te geraken.
0: Bij de bosbrand zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Verschillende politici reageren op de plotse dood van de Amerikaanse Republikeinse senator Lindsey Graham. Hij was 71 en ruim 20 jaar lang senator voor de Amerikaanse staat South Carolina. Graham was een fervente bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump en hij was ook voorstander van steun aan Oekraïne. Daar bracht hij vrijdag nog een bezoek aan president Zelensky. Ik ga een nieuw Amerikaans sanctiepakket tegen Rusland regelen, zei hij daar. Hij klonk toen optimistisch over het beëindigen van de oorlog.
2: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
0: President Trump noemde hem op zijn sociale media een van de meest geweldige mensen die hij ooit heeft gekend. En ook de Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij een dierbare vriend heeft verloren. En de Rode Duivels zijn terug na hun passage op het WK voetbal. Ze zijn rond 9:40 ongeveer geland op de luchthaven van Zaventem. Daar heeft de brandweer een ereboog van water aan hen gegeven. En verschillende supporters die stonden klaar en waren aanwezig om hun helden aan te moedigen. Een klein feestje dus daar. De spelers trekken nu samen naar Tubeke om dan elk hun eigen weg te gaan. Voor de meeste spelers start de vakantie. Sommigen zijn zelfs vanuit Los Angeles al naar een andere plek gevlogen. Hier zonnig weer met af en toe wat sluierwolken bij temperaturen tot 33 graden. Ook morgen zonnig, dan halen we lokaal 31 graden. En dat is ook het weer van dinsdag tot donderdag. Donderdagavond is er wel kans op enkele onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.

Ik had u voor het nieuws Haydn beloofd, hier was hij. Het Andante con moto uit zijn strijkkwartet in Mimol Groot, uitgevoerd door het Prazak Quartet. Nu tijd voor wat bijzonder slagwerk, en het is zelfs een dubbelslag, want eerst is er So Percussion, in muziek van Caroline Shaw, die twee werken wel vaker samen. En nadien hoort u de hang, dat klinkt wat als de steel drum uit de Caraïben, die we kennen uit Trinidad en Tobago bijvoorbeeld. Maar de hang is een relatief nieuw instrument dat pas in 2000 werd ontwikkeld in Bern in Zwitserland. Dat is voor zometeen, eerst Leonardo da Vinci van Caroline Shaw.

Danny Cudd en Marcus Offbeat Johansson. Dat is samen de band Hangmassive en dit was The Secret Kissing of the Sun and Moon. Er wordt een heel mooie videoclip bij opgenomen in Ladakh in het woeste noorden van India. Zeker de moeite om die eens te bekijken. En geloof het of niet, maar ook bij deze muziek van Johann Ludwig Bach hoort een videoclip. Al zijn wij toch vooral blij met de muziek, want die is voor het eerst opgenomen dankzij de Capella Solercia van Johanna Soler. Het is muziek van een verre neef van Johann Sebastian Bach en het is ook dankzij Johann Sebastian Bach dat we de muziek nog hebben, want hij ging de muziek van zijn neef uit Meiningen kopiëren en die manuscripten zijn de enige die ons overgeleverd zijn. Capella Solercia en Johanna Soler namen de muziek en dan ook deze kantate, ja, mir hast du Arbeit gemacht, voor het eerst op.

Zie, teure Jezus, hin. Het slotkoor uit de kantate Ja, mir hast du Arbeit gemacht. Het is muziek van Johann Ludwig Bach, een verre neef uit Meiningen van Johann Sebastian Bach, maar dan toch duidelijk eentje die hetzelfde muzikale talent in zijn genen heeft. Sommige muziek van Johann Ludwig is zelfs toegeschreven aan Johann Sebastian Bach en moeten muzikologen nu nog rechtzetten. Het is nog lang geen tijd voor afscheid. We hebben nog bijna anderhalf uur samen. Maar toch zorgt Olga Pashenko al voor een kort vaarwelmoment. Want ze speelt hier op pianoforte de 26e sonate van Beethoven. En die heet Les Adieux.

Olga Paschenko in Les Adieux, de 26e sonate van Beethoven. En na die adieu, of na dat adieu liever, nu feit van Debussy. Ik zou bijna beginnen geloven dat samensteller Julie Mozart me hier weg wilt. Maar geen zorgen, Julie, ik neem het niet persoonlijk op en we maken er gewoon samen een feestje van. Zeker in deze vinnige vertolking van het Concertgebouworkest.

Bernard Haitink vierde met alle bellen en vooral ook met alle toeters. Dit was Fête van Claude Debussy. Dat is er eentje voor iedereen die jarig is op deze zonnige 12.07. We gaan naar het nieuws in een meer tedere sfeer. Dit is de sonate in Do klein van Giovanni Battista Pescetti met Xavier de Maistre aan de harp.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen gestorven zijn bij de zware bosbranden in het zuiden van Spanje. De golfstaten reageren verontwaardigd op de Iraanse aanvallen van vanmorgen. En de Rode Duivels zijn opnieuw thuis. We blikken vooruit naar hun volgende uitdagingen. De natuurbrand in het zuiden van Spanje is gestabiliseerd. Dat meldt de regering van Andalusië. 7000 hectare natuur is in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog verschillende vermisten. Stijn Verkruijsen, jij bent daar voor ons. Is er intussen al nieuws over de Belgen?
2: Voorlopig geen nieuws, maar we weten wel dat de kinderen van zeker 3 vermiste Belgen hier zijn intussen. Zij wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek later vandaag. Dat moet bevestigen of hun ouders inderdaad onder de 12 overledenen zijn. Het gaat om 1 koppel en 1 man die wonen in Bedar. De zoon van de man zegt dat zijn vader omgekomen is en heeft verklaard dat zijn vader nooit een waarschuwing heeft gekregen. Hij zou hem tot het laatste moment nog aan de telefoon hebben gehad.
1: Dankjewel, Stijn. Zo'n 600 van de bijna 1500 geëvacueerden mogen intussen wel naar huis in het getroffen gebied. De Spaanse premier Sanchez bezoekt morgen ook dat getroffen gebied. Golfstaat Oman reageert boos op de laatste Iraanse aanvallen op buurlanden. Oman ligt aan de andere kant van de zeestraat van Hormuz en stelde zich neutraal op in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Er zijn verschillende Iraanse drones die raketaanvallen hebben uitgevoerd op Oman, maar ook op Kuwait, Jordanië, Bahrein en de Emiraten. In Qatar vielen 3 gewonden, onder wie een kind. Ook Qatar reageert verontwaardigd op de aanvallen van Iran. Iran zegt dat het alleen Amerikaanse militaire doelwitten heeft bestookt, zoals radars en commandoposten. Het ging om vergeldingsacties na hevige Amerikaanse aanvallen vanmorgen op zo'n 140 doelwitten in Iran. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij diep bedroefd is door het plotse overlijden van de Amerikaanse politicus Lindsey Graham. Die werd 71 en was ruim 20 jaar lang senator voor de Republikeinen voor de Amerikaanse staat South Carolina. Graham was een fervente bondgenoot van de Amerikaanse president Trump en hij was ook voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne. Hij bracht vrijdag nog een bezoek aan Zelensky. Ik ga een nieuw Amerikaans sanctiepakket tegen Rusland regelen, zei hij daar. En hij klonk optimistisch over het beëindigen van de oorlog.
3: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
1: Hij was een verdediger van de vrijheid en de waarden die onze wereld veiliger maken, zei Zelensky in een reactie op X. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. De brandweer gaf het vliegtuig een ereboog van water. Leandro Trossard was de eerste speler die van het vliegtuig stapte. Doelman Thibaut Courtois had zijn jongste kindje op de arm. Nu, niet alle Rode Duivels waren erbij. Sommigen zijn al op vakantie vertrokken vanuit Los Angeles. En de Rode Duivels die kunnen in ieder geval terugblikken op een verdienstelijk WK dat eindigt in de kwartfinales tegen Spanje. Olivier de Wilde, waar liggen nu de volgende doelen van de Belgen?
4: Wel, eind september begint een nieuwe Nations League-cyclus met stevige tegenstanders Frankrijk, Italië en Turkije. De Duivels zullen de lijn van de laatste WK-matchen moeten doortrekken. En of dat dan met een nieuwe bondscoach zal zijn, dat is nog maar de vraag. Het verhaal van Rudy Garcia bij België, ja, dat lijkt wel geschreven. Of de laatste gouden generatie spelers zoals Courtois, Lukaku en De Bruyne er ook nog zullen bij zijn, dat is koffiedik kijken. Na de match tegen Spanje dacht Kevin De Bruyne nog niet aan stoppen.
5: Ik ben 35 jaar geworden, maar ik ben trots op wat ik heb gedaan.
6: En dit is niet jouw laatste match bij de Rode Duivels?
5: Nee, dat denk ik niet. Maar laat me nu even een break nemen. Het is een druk jaar geweest en we zien wel.
1: Dankjewel, Olivier. Op middenvelder Amadou Onana gaan we tijdens de Nations League-campagne wel zeker niet kunnen rekenen. Hij laat op Instagram weten dat hij een jaar niet zal kunnen voetballen door zijn kruisbandblessure. Hij schrijft dat hij meteen doorhad dat er iets ergs was gebeurd en dat alles met een reden gebeurt en dat hij zeker terugkomt. Het is zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 graden in de rest van het land. Morgen wordt ook opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden. Dan zijn er wel wat hoge wolken en ook dinsdag, woensdag en donderdag blijft het zo warm. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Dit nieuws begon met de zware bosbranden in Spanje. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen om het leven zijn gekomen bij die bosbranden. 7000 hectare natuur is in de vlammen opgegaan. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
7: Ja, we hebben nog één zomersuur samen en dat beginnen we in Sicilië met Curi Cavallo Mio. Het is een Waagmennerslied, het betekent dan ook loop mijn paard. Maar ik kan u zeggen, het is wel wat anders dan hop, hop, hop, paardje in galop.

0: non vari, una statiena.
1: Sopraan Lieselot de Wilde à la Siciliana in Curi Cavadu Mio. Nu muziek van op de nieuwe cd Loop Tales van Camille El-Bagha. Dat is de zoon van Abdel Rahman El-Bagha, ook pianist geworden. Maar hij doet aan het klavier wel iets helemaal anders dan zijn Elisabeth-wedstrijd winnende vader. Camille, de zoon, verweeft klassiek met Perzische en Midden-Oosterse invloeden. Deze Ave Maria die knipoogt bijvoorbeeld naar Schubert, maar dan wel vooruitgestuurd door de puls van het percussie-instrument de zarp.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Clara, live.
3: Je bent

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Clara, live.

Nahib, Shambezadeh en Camille El Paja. Dit was hun versie van het Ave Maria, zelfs met een vleugje Bossa Nova. We blijven bij de Moeder Gods, want dit komt uit het Stabat Mater van Scarlatti. En Sander had het vanochtend al over die aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Over John Dowland, Flow My Tears, muziek om bij te huilen, dat is...

is dit ook, want het is fac me vere tecum flere, ofwel laat mij oprecht met u wenen. Laat me weten of u het droog houdt bij contratenor Paul Figuier.

Les Accents, onder leiding van Thibaut Noailly en contratenor Paul Figuier in het Stabat Mater van Scarlatti. Nog iets meer Italië. Alhoewel, bij een Russisch-Parijse Amerikaan als Stravinsky is muziek altijd een beetje een globetrotter verhaal. Maar zijn suite Italienne die kan je toch best honkvast noemen, want hij baseerde zich daarvoor op thema's uit zijn ballet Pulcinella en als zijn ode aan de Commedia dell'arte. Ze worden niet veel Italiaanser dan dat. Of het moet een pizza Napolitana zijn.

Jolente de Meijer en Nicolas Kende speelden de Suite Italienne van Igor Stravinsky. Daarstraks hadden we al wat aankomende muziek van Brussels Philharmonic en het orkest lijkt wel in de studio te kamperen, want ook hun vorige cd Zo Poëtiek is amper een paar maanden oud. Daar gingen ze op onderzoek, of daar speelden ze samen met tenor Cyril Dubois Franse orkestliederen en arias uit de opera Comique, zoals deze melodie van Benjamin Godard, Embarquez-vous. En nadat we zijn ingescheept, volgt een Sailor's Dance van Henry Purcell.

Dido en Aeneas van Purcell. Zeebenen zijn daar belangrijk, maar straffe stembanden nog belangrijker. Het was eerst Embarqué met Cyril Dubois, dan De Plas Over met Purcell. En nu meren we aan in Brazilië, in Rio de Janeiro, bij Heitor Villa-Lobos. Dan mag het alles muziek met carnavaleske kleuren zijn, maar hier zit toch ook een stevige streep zwart in, want het is een valsa d'ador, een wals van de pijn, een rauw wals.

De falsadador van Hector Villa-Lobos, Vittorio Forte, zat aan de piano. Wat een naam voor een muzikant toch. We begonnen vandaag met een orkestwerk van een vrouwelijke componiste en daar eindigen we ook mee. Ik heb nog een Song for Orchestra klaarstaan van Ruth Gibbs en dan ben ik uitgezomerd voor vandaag. Deze namiddag is er Lennart Jolijn, hij is dan het zonnetje in de studio. Veel plezier samen en van mij nog een hele fijne middag.

0: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen er gestorven zijn bij de zware bosbranden in het zuiden van Spanje. In het Midden-Oosten reageren de golfstaten verontwaardigd op de Iraanse aanvallen van vanmorgen. En de Rode Duivels zijn weer thuis. We blikken vooruit op hun volgende uitdagingen. De natuurbrand in het zuiden van Spanje is gestabiliseerd. Dat meldt de regering van de autonome regio Andalusië. Van de bijna 1500 geëvacueerden mogen zo'n 600 mensen terug naar huis. 7000 hectare is in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog verschillende vermisten. Van de Belgen is er voorlopig nog altijd geen nieuws, zegt Stijn Verkruijsen, die voor ons ter plaatse is.
1: We weten wel dat de kinderen van zeker 3 vermiste Belgen hier zijn intussen. Zij wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek later vandaag. Dat moet bevestigen of hun ouders inderdaad onder de 12 overledenen zijn. Het gaat om 1 koppel en 1 man die wonen in Bedar. De zoon van de man zegt dat zijn vader omgekomen is en heeft verklaard dat zijn vader nooit een waarschuwing heeft gekregen. Hij zou hem tot het laatste moment nog aan de telefoon hebben gehad.
0: Die zoon sprak met het Britse persagentschap Reuters. Hij zegt dat zijn vader geen evacuatiebevel kreeg en ook niet het bevel om binnen te blijven. Volgens de mensen die hij sprak, vernamen zij het nieuws via de pers- of Facebookgroepen.
2: I talked to my father when it was happening and I have talked to survivors who were with him and who went through the entire ordeal except of course the last tragic part and nobody received official notifications. They only learned about it through news articles or Facebook posts.
0: De Spaanse overheid heeft ook nog niet gereageerd. Premier Sanchez zal het getroffen gebied morgen bezoeken. In het Midden-Oosten reageert de golfstaat Oman boos op de nieuwe Iraanse aanvallen op buurlanden. Oman ligt aan de andere kant van de straat van Hormuz en stelde zich neutraal op in het conflict tussen de VS en Iran. Nu zijn er verschillende Iraanse drones en raketten neergekomen op Oman, Kuwait, Jordanië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. In Qatar vielen 3 doden, onder wie een kind. Ook Qatar is niet te spreken over de aanvallen. Iran zegt dat het alleen Amerikaanse doelwitten bestookt, zoals radars en commandoposten, en dat het gaat om vergeldingsacties na hevige Amerikaanse aanvallen op zo'n 140 Iraanse doelwitten. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat hij diep bedroefd is door het plotse overlijden van de Amerikaanse politicus Lindsey Graham. Graham was een fervente bondgenoot van de Amerikaanse president Trump en een voorstander van Amerikaanse steun aan Oekraïne. Graham werd 71. Hij was ruim 20 jaar lang senator voor de Republikeinen in South Carolina. Graham bracht vrijdag nog een bezoek aan Zelensky. Die noemt Graham in een reactie op X een verdediger van de vrijheid en van de waarden die onze wereld veiliger maken. De Rode Duivels zijn vanmorgen geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. De brandweer gaf het vliegtuig een watersaluut. Leandro Trossard stapte als eerste speler van het vliegtuig. Doelman Thibaut Courtois had zijn jongste kind op de arm. Niet alle Rode Duivels waren erbij. Sommige spelers zijn vanuit Los Angeles al rechtstreeks op vakantie vertrokken. De Rode Duivels kunnen in ieder geval terugblikken op een verdienstelijk WK dat eindigde in de kwartfinales tegen Spanje. Olivier de Wilde, wat zijn dan nu de volgende doelen van de Belgen?
3: Wel, eind september begint een nieuwe Nations League-cyclus met stevige tegenstanders Frankrijk, Italië en Turkije. De Duivels zullen de lijn van de laatste WK-matchen moeten doortrekken. En of dat dan met een nieuwe bondscoach zal zijn, dat is nog maar de vraag. Het verhaal van Rudy Garcia bij België, ja, dat lijkt wel geschreven. Of de laatste gouden generatie spelers zoals Courtois, Lukaku en De Bruyne er ook nog zullen bij zijn, dat is koffiedik kijken. Na de match tegen Spanje dacht Kevin De Bruyne nog niet aan stoppen.
4: Ik ben 35 jaar geworden, maar ik ben trots op wat ik heb gedaan.
5: En dit is niet jouw laatste match bij de Rode Duivels?
4: Nee, dat denk ik niet. Maar laat me nu even een break nemen. Het is een druk jaar geweest en we zien wel.
0: Dankjewel, Olivier. Op middenvelder Amadou Onana zullen we tijdens de Nations League-competitie al zeker niet kunnen rekenen. Onana laat op Instagram weten dat hij zeker een half jaar niet zal kunnen voetballen door zijn kruisbandblessure. Hij schrijft dat hij meteen doorhad dat er iets ernstigs was gebeurd, maar dat hij zeker terugkomt. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over zo'n 45 minuten aan de negende rit. Door de extreme hitte in grote delen van Frankrijk is die etappe met 30 kilometer ingekort. De renners rijden nog altijd van Malemort naar Ussel, maar dan over 155 in plaats van over 185 kilometer. Zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden. Wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. De zware bosbranden in Spanje zaten ook in dit bulletin vooraan. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel Belgen daarbij om het leven zijn gekomen. De bosbranden hebben 7000 hectare natuur verwoest. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Summertime. Op Clara.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De natuurbrand in het zuiden van Spanje is gestabiliseerd. Dat meldt de autonome regering van Andalusië. Van de bijna 1500 geëvacueerden mogen zo'n 600 mensen terug naar huis. 7000 hectare is in vlammen opgegaan. Er vielen zeker 12 doden en er zijn ook nog altijd verschillende vermisten. De zoon van een van de vermiste Belgen is ervan overtuigd dat zijn vader overleden is. En volgens hem werd zijn vader niet gewaarschuwd, dat zei hij aan het Britse persbureau Reuters.
1: There was no warning. They were not aware of a fire. And by the time that they were aware because they saw the fire themselves, it was already too late. When they tried to escape through the main road, they found it not possible to go that way. Many people tried. They all came back.
0: Stijn Vergruijsen is voor ons in het getroffen gebied en hij sprak met verschillende Spaanse bewoners en ook Belgen die er verbleven. Ze werden allemaal op een andere manier gewaarschuwd.
2: Ze zaten in bepaalde WhatsApp-groepen waar waarschuwingen werden gegeven. De burgemeester is van deur tot deur gegaan, heeft mensen naar buiten gestuurd. De Guardia Civil heeft sommige mensen weggestuurd. Maar niemand kreeg die officiële sms die normaal verstuurd wordt van u moet nu evacueren. De Spaanse regering staat achter die beslissing om niet die sms te sturen, omdat ze zeggen dat waren enkele duizenden mensen in paniek geschoten wellicht, was er chaos geweest, want zo vertelde enkele Belgen mij hier net, er is maar één weg uit dit gebied en al die mensen waren tegelijk op deze weg terechtgekomen, ook mensen die helemaal niet moeten evacueren.
0: In Nice aan de Franse Azuurkust hebben een duizendtal mensen een stille optocht gehouden om de slachtoffers te herdenken van de islamistische terreuraanslag van 10 jaar geleden. Een man reed er op 14 juli 2016 met een vrachtwagen 86 mensen dood op de bekende Promenade des Anglais. Er vielen ook meer dan 400 gewonden. In de optocht waren veel familieleden van slachtoffers. Overmorgen volgt nog een plechtige herdenkingsdienst die zal worden bijgewoond door president Macron. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 9e rit. Door de extreme hitte in grote delen van Frankrijk is de etappe van vandaag met 30 kilometer ingekort. De renners rijden nog altijd van Malmort naar Ussel, maar dan over 155 in plaats van over 185 kilometer. Zonnig en warm ook bij ons, 25 graden aan zee en tot 33 in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden, wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
4: Een heel goede middag. Als je een avondje gaat dansen, zie je het meteen. Wie kan er goed dansen en wie heeft er meer moeilijkheden mee? Kan ermee te maken hebben dat je weinig flexibel bent en daardoor de danspasjes niet eenvoudig kan meevolgen? Ofwel is het gewoon een kwestie van ritmegevoel?

Je hebt het of je hebt het niet, gevoel voor ritme. Maar niet wanhopen, want ritme kan je ook trainen. Geloof me gerust. Deze man heeft er alleszins hopen van. George Gershwin. Hij schreef deze I Got Rhythm in 1930. Een Broadway lied uit zijn musical Girl Crazy. Met hierin een versie voor solo piano met Martin James Bartlett. Je kan gevoel voor ritme hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat je alle dansen in de wereld op 1, 2, 3 kan meedoen. Ik laat u de test doen op deze kleine Chinese polka.

0: Aldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.

0: Aldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
2: Clara Live.

Eerst Jenny Lin aan de piano in Petite Polka Chinoise uit l'album de Chaumière van Giacchino Rossini. En daarna dansen we meer westwaarts naar Roemenië met een Roemeense polka van Béla Bartók uit zijn bundel Roemeense volkdansen voor piano. Een prachtige uitvoering met Socratis Sinopoulos op de lira en Jan Kerim aan de piano. En we zijn gelanceerd deze namiddag. Geen seconde rust voor u, want nu dansen we een polka van Alfred Schnittke.

We dansten de benen van ons lijf eerst met Gidon Kremer op viool en zijn Cremerata Baltica Ensemble in de polka uit The Overcoat van Alfred Schnittke. En die energie trokken we door met Lorenzo Gatto op viool, Diederik Suys altviool, Sébastien Wallier op cello, Bruno Suys op contrabas en Pascal Mantin aan de piano in het scherzo uit het Forelle Quintet van Franz Schubert. Schubert was maar 22 jaar toen hij de opdracht kreeg om een quintet te schrijven dat de melodie van zijn lied Die Forelle hernam. En ook speciaal en zeker ongewoon is dat de contrabas hier een plekje krijgt in het quintet. Ook iets minder voor de hand liggend is de structuur van deze vioolsonate van Wolfgang Amadeus Mozart.

De enige vioolsonate van Mozart in een mineurtoonaard, de vioolsonate in E-klein. Hij schreef het in Parijs toen hij aan het reizen was door Europa. Zijn moeder was een reismaatje toen, maar zij stierf plots toen ze in Parijs waren. En ja, deze droevige vioolsonate is een directe vertaling van deze moeilijke periode voor Mozart. Mark Steinberg op viool hier en Mitsuko Uchida aan de piano. Exact 400 jaar geleden kwam Francisco Correa de Araujo naar buiten met zijn Facultad Organico, monumentale bundel orgelmuziek. Hier is er een fragment uit in een bewerking voor vier violas da gamba met Myriam Rignol, Philippe Pierlot, Lucille Boulanger en Anna Lacheguier. Allemaal grote namen samen. Is trouwens onze keuze van Clara geweest.

Het was rustig landen met het Andante uit het 12e pianotrio van Joseph Haydn, hier door het Simons Trio. En ja, die kanten trekken we verder in muziek van Karel Orff.

Het is volop zomer nu met deze 30 graden, maar hier draaiden we de klok even terug met muziek rond de lente. Primovere, het tweede deel uit het bekende Carmina Burana van Karel Orff. Hier met sopraan Jere Soen, bariton Thomas Bouwe, Yves Salens tenor, verder goed aangedikt allemaal door het Collegium Vocale Gent, het Anima Eterna Brugge en het knapenkoor Schola Cantorum Cantate Domino Aalst. Allemaal onder leiding van Jos van Immerzeel. Het is net voorbij 3 uur. We laten de lofhoren klinken voor Karel Maria van Weber, want die stierf 200 jaar geleden.

Het concertino in E-klein voor horen en orkest van Carl Maria von Weber. Met hier Herman Bouwman als solist en het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. En het volgende pianoconcerto staat in mijn persoonlijke top 10 en komt ook stevast terug op grote wedstrijden. Een hele muzikale reis vol beelden. Het derde pianoconcerto van Sergei Prokofjev.

Ja, een fantastische trip deze muziek. Het eerste deel uit het derde pianoconcerto van Sergei Prokofjev. En het was ook een echte reis, dat concerto heeft een serieuze weg afgelegd. Prokofjev had de eerste paar maten geschreven ergens in 1913 en legde er pas de laatste hand aan in de zomer van 1921. Maar het is dus zeker de moeite waard geweest. Alexander Toradze hier aan de piano en het Kirov Orkest onder leiding van Valery Gergiev. We blijven in Rusland met muziek over een gemaskerd figuur uit de Commedia dell'arte.

prachtig werk van Igor Stravinsky aan het begin van zijn neoclassieke periode. Elementen uit de barok verweven met scherpe ritmes en harmonieën. Het recept voor deze Pulcinella suite. Het is de muziek van zijn ballet dat hij schreef in 1920. We hoorden hier de Radiokamer Philharmonie in deze opname onder leiding van dirigent Jaap van Zweden. Richard Wagner. Zijn muziek is vaak groot en imposant. Ik denk spontaan aan zijn opera's, waar je na een voorstelling nooit voor middernacht buiten komt. Hier mogen we eens binnenkijken in een iets intiemere wereld van de componist.

Im Treibhaus, het derde lied uit de vijf Wesendonck-lieden van Richard Wagner. Wagner was in Zwitserland in ballingschap en viel als een blok voor Mathilde Wesendonck, de vrouw van zijn sponsor. Ja, delicate dingen allemaal. In elk geval, zij was dichter en hij gebruikte haar teksten voor deze liedercyclus. Hier was het een arrangement nog van Hans Werner Henze, die het in 1978 herwerkte voor kleiner ensemble. En dat was hier in de opname The Northern Sinfonia Ensemble onder leiding van Richard Hickox met de mezzosopraan Jart van Nes. Op naar het nieuws van 4 uur alweer met een Édouard Lalot die helemaal in de ban is van de Spaanse cultuur. Het rondo uit zijn Symphonie Espagnole met violist Renaud Capuçon en het Orchestre de Paris onder leiding van Paavo Järvi.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Op zo'n 30 plaatsen in ons land springen mensen vandaag in rivieren, meren en kanalen om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit. Maar op verschillende plaatsen kan die big jump niet doorgaan, net omdat de kwaliteit van het water niet goed is. Dat is onder meer het geval in Lokeren, zegt initiatiefneemster Inge Smolders.
3: Wij mogen helaas niet in de Durme springen dit jaar. Voor de eerste keer eigenlijk heel spijtig, want de waterkwaliteit is niet in orde. Er is enterokokken vastgesteld en eigenlijk visueel ook blauwalg op een aantal plekken. Dus gevaarlijk voor wie wil springen en toch een slokje binnen heeft, want dat kan leiden tot zeer ernstige darm- en andere aandoeningen.
2: Ook in Leuven mogen deelnemers niet in de Deilen springen, want daar is de E. coli-bacterie aangetroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 4 doden gevallen. Dat zeggen Oekraïnse overheidsbronnen. 3 mensen kwamen om bij aanvallen met drones en artillerie in de centraal gelegen regio Dnipropetrovsk. 2 van hen stierven bij een aanval op een fabriek. Ook in Gerson viel een dode bij een droneaanval. De voormalige emir van Qatar, Hamad Al-Thani, is gestorven. Hij was emir van 1995 tot 2013 en wordt beschouwd als de grondlegger van het moderne Qatar. Hij werd emir door zijn vader af te zetten bij een paleisrevolutie zonder bloedvergieten. Na zijn aantreden groeide de internationale invloed van Qatar. Het land werd een van de grootste aardgasexporteurs van de wereld. Al-Thani was nog emir van Qatar toen de FIFA het WK voetbal 2022 aan het emiraat toekende. Dat ging toen gepaard met beschuldigingen van corruptie. Al-Thani trad af in 2013, hij was 74. In de 9e rit van de Ronde van Frankrijk moeten de renners nog zo'n 60 kilometer rijden. Het is een pittige heuveletappe met kansen op een lange vlucht. Christophe van der Goor, zijn er vluchters die kunnen standhouden?
4: Ja hoor, dat moeten we straks nog in de finale zien. Of ze kunnen standhouden, dat ze er zijn, dat hebben we nu eindelijk meegemaakt. 8 renners aan de leiding, maar het heeft echt heel lang geduurd vooraleer zij zijn kunnen wegrijden. Maar het zijn niet van de minste. Luister maar naar de volgende namen. Quinn Simmons, Amerikaans kampioen. Mathieu van der Poel, jawel. Tobias Johannessen, een Noor, dat is de kopman van Uno X. Lennart van Eetveld van de Lotto-formatie, een landgenoot. En Tom Pidcock, ook hij heeft al klassiekers gewonnen in het voorjaar. 60 kilometer nog, maar Tadej Pogacar en de zijne. Zij laten die kloof heus niet groot worden. Amper 1 minuut en 15 seconden.
2: Dankjewel Christophe. En morgen is het rustdag in de Tour. Zonnig en warm met 25 graden aan zee en tot 33 in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig, dan halen we tot 32 graden, wel met een paar hoge wolken. En de warmte houdt al zeker aan tot donderdag. Donderdagavond is er lokaal wel kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
6: Welkom terug. We sloten het vorige uur af met de Spaans getinte muziek van de Franse componist Édouard Lalo. Nu is het tijd om een echte Spanjaard aan het woord te laten.

De bekende melodie van Danza Española, een deel uit de opera La Vida Breve van Manuel de Falla. Normaal gezien voor orkest, hier een bewerking voor twee gitaren door het duo Flamas. Manuel de Falla gebruikte deze intermezzo-dans als een soort levendige flamenco-scène die de sfeer van Granada oproept in het zuiden van Spanje. Nog Spaanse muziek, iets ouder nu, van een vijftal eeuwen terug.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect.

Als je een ensalada bestelt in Spanje, krijg je gewoonlijk wat sla, tomaten en nog wat andere groenten met wat mayonaise. Maar hier kregen we een ander type ensalada. Meerstemmige muziek uit de Spaanse renaissance. Een mix van volksliedjes, polyfonie en verschillende talen. Deze El Fuego van Mateo Flecha. Hier in de opname Bas Imanol Iraola, tenor Edouard Monjanel Ben Saïd, mezzosopraan Axel Werner, sopraan Hélène Richaud en allemaal instrumentaal ingekaderd hier door het ensemble La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion. Het staat op het album Bomba Flamenca en was trouwens onze keuze van Clara van een dikke maand geleden. Een klein quizvraagje nu voor u. Zoek het anachronisme.

Eerst hoorden we een saxofoon in muziek van Henry Purcell in de vierde air uit zijn semi-opera Bon Duca met Asia Fateyeva op sax en de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Kaschner, om dan zo verder te wandelen naar een heruitgevonden Bach. Bach schreef zijn kleine fuga voor orgel begin 18e eeuw en Erik Slijkiem deed er zijn ding hiermee, maakte er een bewerking van voor een heel leger saxofoons. Ik ben er zeker van dat Bach een goed dunkend knikje zou geven mocht hij nog onder ons zijn. Ja, en we laten de vader van de klassieke muziek zelf nog eens aan het woord hier.

0: Gottes Wort, das trüget nicht, een deel uit de kantate Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe van Johann Sebastian Bach. Het is muziek die hij schreef voor het allereerste Pinksterfeest sinds zijn aanstelling als Thomaskantor in Leipzig. Heel mooi ook hier die twee stemmen van sopraan Joanne Lunn en alt Wilke te Brummelstrutte samen met het Monteverdi Orchestra onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.
1: Clara, blijf verwonderd.

Karel Reinecke was in 1902 een levende legende. 35 jaar lang dirigent geweest van het Gewandhausorchester Leipzig. Leraar aan het conservatorium ook daar. Had onder andere Grieg, Bruch en Janáček als leerlingen over de vloer gekregen. En was componist van honderden werken. Maar dus in 1902, hij was toen al 78 jaar, kwam hij naar buiten met zijn tweede symfonie. Een man die bruiste van energie en dus het leven zeker nog niet moe was. We hoorden het Andante uit die symfonie door het Tasmanian Symphony Orchestra onder leiding van Howard Shelley. Nog een Andante nu voor piano van Ludwig van Beethoven.

Brigitte Engerreur aan de piano hier in het Andante in F van Ludwig van Beethoven. We lopen deze zomer van Clara nog rustig uit vandaag met muziek van Gabriel Pierné, zijn Voyage au Pays du Tendre door het Oxalis Ensemble. Na het nieuws van 5 uur gaat Helene de Bruyne in gesprek met schrijfster Leen van den Berg in De Jaren. Een heel mooi eind van uw weekend nog.

0: is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Spanje mogen alle vanwege de bosbranden geëvacueerde inwoners naar huis terugkeren. En in de Antwerpse wijk Linkeroever is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de zware brand daar 2 weken geleden. In het zuiden van Spanje mogen nu alle 1500 geëvacueerden naar huis terugkeren na de bosbranden daar. Die branden zijn nu onder controle. Bij de bosbranden vielen zeker 12 doden. Daar zijn wellicht ook Belgen bij. Maar het is nog altijd wachten op de resultaten van de DNA-analyses. Stijn Verkruijsen, in het getroffen gebied, wat zie je daar?
1: Ja, we zien tientallen, honderden mensen met hun auto de heuvels inrijden en naar hun dorpen gaan. Wij journalisten mogen niet het rampgebied binnen. Maar we horen van de Belgen die bij hun huis zijn aangekomen dat de schade al bij al meevalt. Toch de Belgen die wij hebben gecontacteerd, Lisbeth en Patrick bijvoorbeeld, zeggen dat ze geluk hebben gehad. Er is alleen wat schade aan de buitenkant, maar het huis is redelijk intact. Ook Stefan en Isabel van de Bed & Breakfast die zeggen wat containers zijn afgebrand, veel materiaal kwijt, zonnepanelen kapot. Maar het valt ook al bij al mee daar. We spraken met de burgemeester hier aan het punt waar de journalisten geblokkeerd worden. En die zegt dat hij blij is dat de mensen terug kunnen naar hun huis, maar zegt hij, ik ben wel diep, diep triest over het verlies van zoveel mensenlevens.
2: Desgraciadamente hemos tenido este incendio devastador que lo peor ha sido la vida humana.
1: Het dorp zelf, zegt hij, en de omgeving, de natuur, zal snel wel herstellen, maar het verlies van mensenlevens, dat raakt hem diep.
0: De Andalusische minister-president zegt intussen dat de zoektocht naar slachtoffers wellicht afgebouwd zal worden. Het ziet er niet naar uit dat er nog meer slachtoffers zullen zijn, zegt hij. Op Linkeroever in Antwerpen is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de appartementsbrand 2 weken geleden. Bij die brand vielen 5 doden en een groot deel van het gebouw is nog steeds onbewoonbaar. Een verslag van Sisse Michiels.
3: Blijf babbelen. Blijf er zijn voor elkaar. Zeemekamers, Ger.
4: In de schaduw van het gebouw waar de dodelijke brand woedde, zijn enkele honderden mensen samengekomen. Veel aanwezigen waren zelf getuigen van de brand.
5: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn om de mensen te steunen van Linkeroever.
4: In deze buurt kent iedereen elkaar, zegt de gepensioneerde wijkagent die zijn steun kon betuigen.
6: Medeleven met de bewoners die je zoveel jaren gekend hebt. Ook degenen die er niet meer zijn. Veel mensen kennen elkaar, ook in de blokken. En elkaar helpen en echt samenhangen.
4: De bijeenkomst is daarom voor veel buurtbewoners een belangrijk moment.
7: Dit is een symbool van uiting, van verdriet, van moeilijkheden. En voor vele mensen een hart onder de riem. We hebben dat nodig.
0: Honderden Belgen zijn vandaag in rivieren, meren en kanalen gesprongen tijdens de Big Jump. Op die manier willen ze aandacht vragen voor een betere waterkwaliteit. In Vlaanderen is maar 1 van de 195 waterlopen ecologisch gezond. In Wallonië is de toestand iets beter. Sophie Dieriks van organisator Good Planet Belgium legt uit hoe dat komt.
8: Door de lozingen, industriële lozingen, ook door de landbouw, de overbemesting en pesticides. En ook omdat een heel groot stuk van de huishoudens nog niet zijn aangesloten op de riolering. De Big Jump vraagt om aandacht voor proper water. Dus ze springen symbolisch in het water om een betere waterkwaliteit te vragen en om dat blijvend onder de aandacht te brengen.
0: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kon de Big Jump niet doorgaan. Net omdat de kwaliteit van het water niet goed was. In de Durmen in Lokeren werden onder meer blauwalgen gevonden. In de Deilen in Leuven werd de E. coli-bacterie aangetroffen. De Giro van Drongen in Oost-Vlaanderen heeft zijn zomerkamp in Zutendaal in Limburg vroeger stopgezet, nadat zo'n 20 leden ziek waren geworden. Ze hadden last van buikpijn, braken en diarree. 11 kinderen en 2 leiders werden vannacht preventief naar het ziekenhuis gebracht. Daar kon geen oorzaak gevonden worden. Bloedafnames wezen niet op een voedselvergiftiging of salmonella-besmetting. Wie ziek was, kreeg het advies om te rusten en veel te drinken. De Giro besliste om het kamp 2 dagen vroeger dan gepland te beëindigen. De ouders hebben hun kinderen intussen opgehaald. In de Ronde van Frankrijk loopt de negende rit op zijn eind. De renners zijn op een 20-tal kilometer van de aankomst. Christophe van der Goor, hoe liggen de kaarten?
9: Wel, alles is eigenlijk nog mogelijk in deze zeer geanimeerde etappe. 17 kilometer nog vooraan, vier leiders. Niet van de minste. Mathieu van der Poel, Tom Pidcock. Mannen die in het voorjaar klassiekers kunnen winnen. Tobias Johannessen, Jonge Noor en Alex Baudin, een Fransman. Ze hebben een voorsprong van 50 seconden op de groep gele trui. Met daarbij Tadej Pogacar natuurlijk. Zij houden die vlucht schijnbaar binnen schot. 17 kilometer nog op weg naar het pittoreske Ussel.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en op sommige plaatsen tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zo warm. De nasleep van de zware bosbranden in het zuiden van Spanje, daar begonnen we mee. Nu de brandweer de brand onder controle heeft, mogen alle 1500 geëvacueerde inwoners naar huis terugkeren. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. De Jaren met Helene Bruyne.
11: Welkom bij De Jaren, een moment van inzicht. Dat had schrijfster Leen van den Berg op een zomerse tocht door het Zweedse landschap tijdens een behandeltraject tegen borstkanker. Alles vloeit, voelde ze, en dat wist ze ineens zeker. We hebben het leven niet in de hand. Maar wat doe je met zo'n groot inzicht als de vakantie voorbij is en je terug thuis bent en er weer allemaal dingen moeten gebeuren? Kan je dat vasthouden? Met Leen van den Berg, een gesprek over kanker, over schrijven en over ouder worden. Dag Leen, fijn dat je er bent.
12: Goedemorgen.
11: Neem je ons even mee naar het moment van die diagnose. Was dat echt, zoals je je dan voorstelt, een aardverschuiving? Of kwam dat besef toch maar geleidelijk bij jou aan?
12: Toen het bericht in de bus viel met de brief waarop stond dat er op de mammo iets abnormaals was gezien, was ik eigenlijk helemaal nog niet in paniek. Omdat ik 20 jaar eerder al eens een vals bericht had gehad in die zin, een foutje. En ik had ook zoiets van, dat zit niet in onze familie, ik krijg dat niet.
11: Een soort onoverwinnelijkheidsgedachte.
12: Ja. Dus het is pas toen natuurlijk het resultaat van de biopsie kwam, Dat het verdikt genadeloos toesloeg en dat ik het gevoel had uit een vliegtuig te worden geduwd zonder parachute of zoiets. Ik zag me genadeloos naar het einde tuimelen. Dus ja, dat was heftig.
11: Je had meteen doemgedachten ook.
12: Ja, meteen. Ja.
11: Dat is niet helemaal terecht gebleken, want we zijn ondertussen 2 jaar verder en je zit hier en het gaat goed. Ik zeg het maar meteen, dan weet iedereen dat. Maar wat denk je dan? Wat moet je gaan doen?
12: Ja, je legt een hele weg af. Ik ben van nature iemand die graag actie onderneemt, doorgaat, vooruit in het leven. Altijd bezig met schrijven. Ik was ook schrijfdocent, dus mensen begeleiden. Dus dat vooruitkijken in het leven, dat komt niet zomaar ergens vandaan, denk ik. Als ik er nu op terugkijk, ik kom uit een familie waar de dood wel aanwezig was. Dus mijn moeder heeft 8 kinderen verloren rondom de geboorte, dus ofwel ervoor ofwel een paar dagen daarna.
11: Ja, echt al dus ver in de zwangerschap.
12: Ja, wij hebben dus als kinderen, mijn broers en ik, gezien dat mijn moeder telkens in een zwart gat viel, waar ze dan maanden later met veel moeite uitkroop. En mijn vader was degene die het gezin overeind hield met zijn humor en zijn... Hij wierp zich gewoon op het werk in de uitgeverij. Ik denk om zichzelf ook voor een stuk overeind te houden. En onbewust zal ik waarschijnlijk als kind weggelopen zijn van het verdriet van mijn moeder en de weg van mijn vader zijn ingeslagen. Altijd vooruit in het leven. Hè. Dat was zijn motto, dat is ook het mijne geworden. Tot ik natuurlijk te horen kreeg dat ik kanker had. En dan valt je leven ineens stil. Dat is voor iemand die altijd bezig is wel, als ik, nogal een moeilijke aangelegenheid. Maar ik heb er wel natuurlijk heel veel van geleerd.
13: Ja, en over stilvallen gesproken, je zei het net, je was schrijfdocent, je bent daar heel actief in geweest, mee aan de wieg gestaan van creatief schrijven. Altijd bezig, zelf ook geschreven, maar je ging ook met pensioen.
12: Ja.
13: Net zo rond die tijd van die diagnose, dat is dan een dubbel zwart gat.
12: Ja, inderdaad, dat viel samen en ja, je voelt je op dat moment betekenisloos. Van, wat heb ik hier nog te betekenen? Hè? Ik ben iemand die aan kanker leidt en ik ben gepensioneerd in deze samenleving. Wil dat ook wel zeggen dat je een beetje wordt weggezet als je niet oplet? Je moet natuurlijk zelf moeite doen om dat niet te laten gebeuren. Dus ik voelde mij bijzonder nutteloos ook op dat moment. Dus dat was een dubbele klap, maar je wordt natuurlijk geconfronteerd met angsten, met pijn, met verdriet. En ik had voordien de neiging, ik was een controlefreak. Dus
13: kan je dat afleren, een controlefreak?
12: Ja, dat zit er nog in natuurlijk. Maar ik heb wel geleerd dat je niet altijd sterk moet zijn. Dat je mag steunen op anderen, dat je zwak mag zijn. En ik heb vooral geleerd, denk ik, dat je moet bereid zijn om in die draaikolk van angst en verdriet enzovoort je te laten meezuigen, om er dan stilaan uit te zwemmen, in rustiger vaarwater te komen. Dus ik denk dat vooruitgang ook alleen maar kan na stilstand.
13: Ja, laten we daar straks verder over praten. Ik wil het eerst nog wat hebben over dat pensioen en de ouderdom. Ja. Je zei net, ja, in deze samenleving word je dan al snel opzij gezet. Is dat zo? Zijn we te weinig bezig met het potentieel van oudere mensen?
12: Wel, ik denk niet dat het zo'n zwart-wit is. Het ligt natuurlijk ook heel erg aan jezelf, hoe je in het leven staat. Als je jezelf ziet als ik heb nu afgedaan en hier eindigt het, ja, dan ben ik bang dat je geen gelukkige oude dag gaat hebben. Wat zeker zo is, is dat met ouder worden komt er een soort van wijsheid is misschien een groot woord, maar je hebt meer inzicht en toch meer wijsheid misschien dan 30 jaar geleden of zo. Ik denk dat dat voor mij toch ook wel, dat ik nog altijd bijleer. En dat vind ik wel heel fijn aan oud worden. Maar ik heb wel wat gezocht. Ik ben in de periode dat ik daarmee bezig was, natuurlijk veel gaan lezen wat er over ouderdom geschreven is. En uiteindelijk heeft denk ik het boek De Ouderdom van Simone de Beauvoir mij...
13: Dat heeft zij geschreven toen ze zelf ook ouder begon te worden. Ja. Een analyse van hoe we met ouderen omgaan in de samenleving. Dat was in de jaren 80, geloof ik.
12: Ja, zij zegt eigenlijk van ouderen, gepensioneerden worden gezien als een sociologische groep, maar het ouder worden wordt niet gezien als een gewoon biologisch proces waar we allemaal doorheen gaan. En wat zij zegt daar in dat boek is ook, als je gelukkig wil zijn na je actieve loopbaan, dan moet je proberen een doel te vinden. Je nuttig maken, je inzetten voor de samenleving of bezig zijn met kunst creëren. En dat heeft bij mij, denk ik, toch ook wel een knopje omgedraaid in mijn hoofd, ja.
13: Nu, natuurlijk, Simone de Beauvoir en ook jij hebben ergens wel makkelijk praten, want jullie kunnen dat, jullie schrijven. Dus of je nu gepensioneerd bent en nog een job hebt waar je voor betaald wordt of niet, dat schrijven houdt niet op na je 65ste.
12: Nee, maar het is wel zo dat ik in heel dat ziekteproces, en daar stond ik echt van te kijken, ja, je bezoekt natuurlijk heel veel ziekenhuizen en allerlei therapiecentra. Het verbaasde mij hoeveel gepensioneerden bijvoorbeeld als vrijwilliger werkzaam zijn om op die manier hun leven zin te geven en zich dienstbaar te maken aan de samenleving. Dat vind ik wel een hele fijne gedachte.
13: Dus als jij nu niet had kunnen schrijven, had je misschien zoiets gedaan?
12: Ja, ja. En ik sluit ook niet uit dat ik dat in de toekomst misschien doe. Dus we zullen wel zien.
13: En al tijdens dat ziekteproces had je dan al de reflex van de schrijver die er ook naast of boven...
12: Samenleving, dat vind ik wel een hele fijne gedachte.
13: Dus als jij nu niet had kunnen schrijven, had je misschien zoiets gedaan?
12: Ja. En ik sluit ook niet uit dat ik dat in de toekomst misschien doe. Dus we zullen wel zien.
13: En

0: slecht eten, daar heb je het ook over. Nog een vervelende...
1: Ik begrijp dat ze je komen wakker maken, want dat is natuurlijk een protocol dat moet gevolgd worden. Je moet veilig zijn. Maar op de duur had ik zoiets tegen 2 uur 's nachts van, nu heb ik het gehad. Er komt van slapen niks meer in huis. En dan ben ik beginnen zoeken in ik had wat brochures gekregen. En ik ben dan in die brochures op zoek gegaan naar wat witte bladzijden, want ik had niks mee om te schrijven. Dus dan ben ik die nacht eerste notities beginnen nemen. En dat is zo met stukjes verder gegaan, tot ik natuurlijk op een bepaald punt ben gekomen dat ik dacht, ik ga dat nu componeren tot een boek.
0: Ja, en dacht je ook meteen, mensen kunnen hier iets aan hebben? Want ja, de ziekte die je had is eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk. 1 op 3 mensen ongeveer krijgt kanker. Jouw variant borstkanker treft 1 op 7 vrouwen.
1: Mm-hmm. In eerste instantie heb ik het geschreven, denk ik, als verwerking voor mezelf. Ik schrijf, geloof ik, ergens iets in de zin van schrijven om overeind te blijven. Hè, om muurtjes om mijn angst, muurtjes van woorden om mijn angst heen te bouwen. Dus dat is zeker de eerste intentie geweest. Maar gaandeweg had ik zoiets van, het kan misschien een steun zijn en een troost voor anderen die in eenzelfde situatie zitten. Dus dat is zeker een drijfveer geweest, of een van de drijfveren geweest bij het schrijven.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Leen van den Berg, je was nog maar net geopereerd eigenlijk. En toen heb je besloten om toch met je geliefde een reis te maken die jullie al gepland hadden. Een wandelvakantie dan nog wel in Noord-Zweden. Was dat verstandig?
2: Volgens de professor was dat zeer verstandig. Moest ik dat doen? Ja, dat was natuurlijk ook een heel proces op zich. Het is altijd een lange rit. We gaan naar Noord-Zweden. Dat is dus een heel wat dagen rijden. Wij doen dat altijd met de wagen om milieuoverwegingen. En ik de controlefreak, ik kon niet aan het stuur zitten. Ik mocht niet aan het stuur zitten op dat moment. Dus dat was op zich al een hele aanpassing.
1: Ben je dan zo iemand die commentaar geeft?
2: Ik hou mij in. Mijn vrouw is er gevoelig aan. En ze heeft gelijk. Dus ik mag niet te veel

0: controlefreakerie doen. Maar dus dat was een hele oefening in loslaten, omdat ik ook vertrokken ben met... Ik was nog niet 100% zeker of er in mijn lymfeklier uitzaaiingen waren. Dus dat, ik had dat nog niet zwart op wit bevestigd gezien. Dus je vertrekt toch met een zekere angst. Maar in Noord-Zweden heb ik mijn kracht teruggevonden. We zijn begonnen met kleine wandelingetjes en altijd steeds langer. En het wordt dus niet donker 's nachts in het noorden. Dus 's nachts heb ik, omdat ik moeilijk kon slapen, omdat die wondes nog niet genezen waren, stond ik uren op het terras met uitzicht op het meer en de bergen. En ja, heb je veel tijd om na te denken over je eindigheid en ook over de inzichten die ik daar dankzij de natuurervaring heb gekregen.
1: Ja, je hebt daar op een bepaald moment wel een ervaring gehad. Ja. Ik weet niet of ik het nu spiritueel moet noemen. Dat is misschien een te plat woord ervoor, maar er gebeurde iets. Kan je het even beschrijven?
0: Ja, het is een soort eenheidservaring. Bovenop een top die een hele moeilijke beklimming was geweest, keek ik naar het landschap en ik had het gevoel... En we zijn al vaker in Noord-Zweden geweest. Ik had het gevoel dat ik alles voor de eerste keer zag, op veel scherper zag. Alsof er alle keren voordien een soort van mat glas tussen mij en het landschap had gezeten. En ik had op een of andere manier het vreemde gevoel, toen ik naar het landschap keek, dat ik daar gewoon een deeltje van uitmaakte. Van al dat moois op deze planeet, die bol vol energie. Dus het leek alsof mijn ik eigenlijk niet zo belangrijk meer was. En dat ik besefte ook heel goed dat ik maar een stofje ben dat hier een aantal jaren mag rondwalen. En op een of andere manier gaf me dat een heel rustgevend gevoel.
1: Ja, nu, op zich weten we dat wel, dat we maar heel klein en nietig zijn en ons leven zeer eindigen in het licht van de oneindigheid. Maar er is nog een verschil tussen dat weten en dat voelen, denk ik. Waar zit hem dat verschil in?
0: Ja, dat is heel moeilijk onder woorden te brengen. Virginia Woolf zegt, on being ill, in haar essay, on being ill, als je ziek bent, je leven valt stil, je bent ook geïsoleerd en je begint op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Alsof je het voor de eerste keer ziet. En ik heb dat ook wel ervaren. En je bent ook je heel bewust ineens van de kwetsbaarheid van alles. En verder kan ik... Ja, het is gewoon een gevoel dat je inneemt. Het is natuurlijk, het komt heel dicht bij meevloeien op de stroom. Hè. De basis van het Taoïsme. Waar ik natuurlijk rationeel al wel kennis van had. Hè. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat ik gevoeld heb wat het betekent om los te laten en niet te handelen. En inderdaad mee te vloeien gewoon op die stroom. En dat is een heel bevrijdende gedachte geweest.
1: Ja, dat Taoïsme, dat had je inderdaad al eerder leren kennen, want jij bent naar school gegaan met Patricia de Martelaar, helaas overleden in 2012, geloof ik, auteur, filosoof.
0: Ja.
1: En haar laatste boek was Taoïsme, de weg om niet te volgen. Zij was daar helemaal ingedoken en zo rond die tijd van het schrijven ben je haar eens tegengekomen en zij had het daar toen met jou over.
0: Ja, dat klopt, ja. We hebben dezelfde school gezeten. We woonden vroeger vlak bij elkaar toen we kind waren of tiener waren. We hadden ook dezelfde pianolerares. Maar we zijn aan elkaar kwijtgespeeld, ja, doordat we andere dingen zijn gaan studeren. En toen kwamen we elkaar inderdaad tegen in het dorp waar ik nu woon. En toen bleken we alweer in mekaars buurt te wonen. En toen vertelde ze me dat ze het Taoïsme onderwees nu aan de Universiteit in Leuven. En ze heeft mij dus toen inderdaad tussen de appelsinen en de aardappelen op de groenteafdeling is me daarover beginnen vertellen. En ik heb dat toen wel gehoord. Maar ik denk dat ik dat pas in Noord-Zweden heb begrepen, zoveel jaren later, wat ze daarmee bedoeld heeft.
1: Maar het is je toch wel bijgebleven, dat moment?
0: Ja, het is me zeker bijgebleven. De titel van het boek is ook De weg om niet te gaan, of die we niet moeten gaan. Of
1: de weg om niet te volgen.
0: Niet te volgen, ja. Dus dat idee wat ik daarnet zei van loslaten en niet handelen en gewoon meestromen, dat is mij ginds pas in Zweden, duidelijk geworden.
1: Ja. Je boek opent ook met een citaat van Patricia de Martelare. Het heeft geen zin te willen bloeien in de herfst of te willen overleven in het aanschijn van de dood. Het niet te aanvaarden zal niet alleen de loop der dingen niet veranderen, maar leidt ook niet tot inzicht in de werkelijkheid.
0: Ja, ja, sterk als je dat zo kan stellen. Dus zij is er blijkbaar in geslaagd om zich te verzoenen met de eindigheid. Dat vind ik fantastisch als je dat kan. Ik weet niet of ik ooit zo ver geraak.
1: Ja, ik ging het net vragen. Is het jou wel ook gelukt?
0: Dat weet je niet, denk ik. Ik heb het gevoel dat ik er nu wat rustiger in geworden ben. Maar dat zullen we zien als het zover is, zeker.
1: Ja. Nou, laten we hopen dat het nog een tijdje niet zo ver is in elk geval. Maar een ander moment, ook al decennia eerder, had je eigenlijk ook al wel een soort moment van een gevoel van aanvaarding, toch ergens iets van dat Taoïsme in je lichaam gevoeld te hebben en dat ben je ook gewoon weer vergeten.
0: Ja, ja, dat klopt. Ik denk een kleine 30 jaar geleden was ik naar een alternatief centrum getrokken in Zuid-Frankrijk na een moeilijke relatiebreuk. En ik had het gevoel, ik moet mezelf terug opbouwen en uitvinden, zal ik maar zeggen. En toen, ik deed daar mee aan Tao Te Ching sessies, 's ochtends op de heuvel met een docent. En dan leer je dus hoe je je hoofd moet verbinden met de lucht en je voeten met de aarde. En dan leer je die bewegingen te maken die vanuit je chi-punt ergens onder je navel beginnen. Hè. Dus dat leek mij allemaal, met mijn academisch geschoolde geest, nogal
1: vaag.
0: Vaag. Maar ik dacht, goed, ik heb niks te verliezen, ik ga gewoon mee. En op een bepaald moment heb ik inderdaad toch ook dat gevoel gehad daar, van ik vloei er mee op de stroom, ik ben één met het geheel. Het was een bijzonder intens moment. Maar toen ik terug naar huis ben gegaan, dan viel het gewone leven weer, het alledaagse leven weer op mijn rug. Ik moest werken, er waren de kinderen die moesten verzorgd en opgevoed worden. Dus dat is op een of andere manier in de slipstream van het leven gewoon weer verdwenen. Ik denk dat we ook aan zo'n tempo leven, dat er weinig tijd voor is om daarbij stil te staan.
1: Had je gewild dat je het langer had kunnen vasthouden of dat je dat gevoel had kunnen verversen af en toe?
0: Ja, wat als. Ik vind het heel moeilijk om achteruit te kijken. Ik denk ook gewoon dat je moet klaar zijn voor de dingen om ze te kunnen vasthouden. En waarschijnlijk was ik toen nog niet helemaal klaar daarvoor. Ik heb nu wel het gevoel dat het een verworven inzicht is dat ik altijd bij me zal dragen.
1: Ja, hoe merk je dat?
0: Ja, dat is een gevoel, denk ik. Het is ook, ik heb ook meer tijd om stil te staan nu. Hè, doordat ik niet meer fulltime werk. Ik werk nog hier en daar wat kleine dingen. Maar ik schrijf natuurlijk ook nog. Maar ik zit niet meer in die dagelijkse routine van opstaan, gaan werken. Dus je hebt veel meer tijd. Dus in die zin is ouder worden een gezegende tijd.
1: Kijk er bijna al naar uit. Bijna.
0: Ja.
1: een eerder moment in je leven waar je in deze fase ook veel aan hebt teruggedacht was toen je in Zuid-Afrika was. Je was daar als schrijfdocent. En je hebt daar ontmoetingen gehad met mensen die samen met Mandela in het Robben-eiland opgesloten zaten. En om de een of andere reden kwamen die toch vaak terug in je gedachten.
0: Ja, ik moet zeggen, natuurlijk in mijn boek zit het twee rode draad. Is natuurlijk enerzijds de ziekte en alles eromheen. Maar de tweede draad is eigenlijk hoe de kanker niet alleen in mijn lijf aan het woeden was, maar ook in onze wereld om ons heen. He, het viel samen met de oorlog in Gaza, in Oekraïne. Dus dat helpt ook niet als je positief in het leven wilt staan. En dat positivisme heb je wel nodig om te genezen.
1: En de kanker in de wereld zit ook letterlijker, want je bent ook gaan kijken naar omgevingsfactoren. Ja. De PFAS-schandalen, fijnstof, meststoffen, dat ben je ook gaan uitpluizen.
0: Ja. Maar in die zin was denk ik mijn werk. Ik heb een aantal jaar zomers schrijfateliers gegeven in Kaapstad aan de universiteit. En dat was voor de bedoeling was eigenlijk, ik werkte in opdracht van een organisatie die PRISA heette. En die jonge schrijvers moest helpen opleiden om verhalen te schrijven waarin kinderen van kinderen zich konden herkennen.
1: Omdat, ja, want de kinderliteratuur was nog import uit Engeland voornamelijk.
0: Dat klopt, ja. Dus als je kinderen wil leeshonger en daaraan verbonden ook leerhonger wil geven, is dat de beste manier. En inderdaad, de baas van PRISA was Neville Alexander. Hij was een zwarte professor Duits en geschiedenis. En hij was dus een van de medeoprichters van het National Liberation Front geweest. En is dus opgesloten geweest met Mandela en een aantal anderen. En op een van die avonden dat ik daar werkte, nodigde hij mij en Jan, de illustrator, Jan de Kinder die mee was, uit op een braai. En er waren een aantal van die ex-gevangenen, oude rakkers intussen. Maar dat was zo'n belangrijke avond voor mij geweest. Dus die mensen bezig te horen over hoe zij op Robben Eiland, waar ze hard moesten werken in die kalkgroeven, hoe ze de tijd gebruikt hebben om elkaar te onderwijzen. Mandela gaf recht, Neville Alexander gaf geschiedenis en stimuleerde de anderen ook te gaan schrijven in hun eigen taal. Ik vind dat enorm sterk. En wat ze ook vertelden aan ons, is hoe ze daar eigenlijk geleerd hebben wat democratie is. Door de moeilijke, ze moesten daar samenleven in moeilijke omstandigheden. Dat zorgde natuurlijk ook wel voor wrijvingen. En zij legden uit dat ze daar geleerd hebben om naar elkaar te luisteren en zich niet aangevallen te voelen. Dus het begrip Ubuntu, ja, ik ben omdat wij zijn, dus eigenlijk de kern van democratie, die hebben ze daar geleerd. En ik vond dat zo sterk. Ook hoe ze daarna natuurlijk erin geslaagd zijn om een samenleving op te bouwen, met vallen en opstaan weliswaar, maar waar alle culturen door elkaar en met elkaar samenleven in een regenboognatie, vind ik wel fantastisch. En dat gevoel heb ik altijd meegenomen. Dat is een enorme levensles geweest. En ik denk ook dat heel veel wereldleiders daar een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.
1: Heb je er beter door leren luisteren zelf?
0: Ik denk het wel, ja. Ik voelde me heel klein. Ik heb vooral geluisterd en niks gezegd. En ik was enorm dankbaar dat ik op dat moment erbij mocht zijn.

0: De Jaren met Helene de Bruyne.
1: Leen van den Berg, ik wil nog even van Zuid-Afrika terug naar Zweden. Want je hebt dan niet alleen op die berg een soort levenservaring gehad. Maar je bent ook gaan nadenken over ja, je lichaam. Ja. Want daar in Zweden, in die streek, was er in de 19e eeuw, in de late 19e eeuw, ene dokter Westerlund aan de slag. Wie was dat precies?
2: Dokter Westerlund werd beschouwd als een charlatan. Hij was in de jaren 90 van de 19e eeuw, had hij in Storlien, dat ligt eigenlijk op de grens met Noorwegen, had hij een kuuroord en verzorgde hij mensen, hielp hij hen te genezen van allerlei ziektes. Later heeft hij een eredoctoraat gekregen in Uppsala, dus hij is wel in ere hersteld. Maar zijn idee was dat je, als je mensen wil genezen, dat je hen op hun eigen kracht moet aanspreken. Dus hij leerde hen gezond genezen door gezonde voeding voor te schrijven. En hij had ook een wandelparcours in de bergen aangelegd. De Blomsterstiegen, dus de bloemenweg zullen we het maar noemen. En dat was het ook, want ik heb de weg bewandeld. Hij gaf de patiënten de opdracht om een bepaald stuk van die weg af te leggen. Hij had op bepaalde punten had hij banken laten opstellen, zitbanken. Dus en dan gaf hij de opdracht aan de ene zieke, jij wandelt tot die bank en jij wandelt tot die bank, in functie van de mogelijkheden van de persoon in kwestie, om stilaan die krachten op te doen. Dat, dus ik vond dat heel boeiend toen al. En ik voelde,
1: dat contrasteert wel met, je beschrijft het ook, de witte boterhammen, was het nu met confituur of met charcuterie, die je keer op keer in het ziekenhuis voorgeschoteld kreeg.
2: Ja, dat is iets wat ik nog altijd niet snap. Ik ben goed verzorgd geweest en zo verder in het ziekenhuis, dus op dat vlak geen probleem. Maar op vlak van voeding is daar nog heel veel werk aan. Wit brood, geprocesde ham en kaas, suikerwafels. Suiker is een killer voor ons afweersysteem. Dus dat verbaast mij nog altijd. Maar goed, het zal waarschijnlijk ook budgettaire redenen hebben. Maar daar is zeker nog veel werk aan de winkel. En daar, inderdaad, in Zweden, ja, is gezondheid toch veel meer ingebouwd in de samenleving dan bij ons.
1: Ja, buitenlucht, ja. Wandelcultuur. Ja. Je bent daar ook een boek gaan lezen op dat moment, After Cancer Care. Wat heb je daaruit geleerd?
2: Ja, dan ben ik niet in Zweden, dan ben ik later gaan lezen. Want in Zweden was ik nog echt bezig met mijn herstel. En ik moest ook nog mijn bestralingen krijgen na die vakantie. Het is pas na de bestralingen, toen mijn behandeling afgelopen was, en de dokter zei, en we zien elkaar terug over 6 maanden. Toen kreeg ik mijn klap. Ik dacht, 6 maanden, hoe moet ik dat overbruggen? Ik wil controle, ik wil.
1: Ja, je wil elke dag onder de scanner, bij wijze van spreken.
2: Ja. Dus, en toen ontdekte ik lifestyle geneeskunde. Via mijn dochter, die oncologisch en daarmee vertrouwd is. En ik ben dan het boek After Cancer Care gaan lezen. En inderdaad, er zijn honderden studies, internationale studies, die bewijzen dat door gezond te eten, voldoende te bewegen, juist adem te halen, stress tegen te gaan en ook een positieve mindset, al die elementen verhogen de kans om definitief te genezen van kanker of niet te hervallen met 30-35%. Ja. Ik als rationele geest zeg dan, oké, dat is kansberekening.
1: Toch al de moeite waard.
2: Dat wil ik wel proberen. Het gaf mij ook het gevoel dat ik terug een beetje aan het stuur kon zitten van mijn eigen leven. Dat ik iets kon doen. Dus ik ben mijn leven gaan omschakelen. Ik ben gezond beginnen eten. Ik ben zo weinig mogelijk processed food. Zoveel mogelijk biologisch. En ik beweeg ook nu, ik doe 4 keer per week aan sport, dus dat is. En ik voel dat mij dat goed doet. Eigenlijk zouden ze kankerpatiënten aan het eind van hun behandeling moeten begeleiden naar een centrum waar je dat aanleert. Die gezond eten en die voeding en zo verder. Dat zou een hele besparing zijn voor de ziekteverzekering, denk ik.
1: Preventief dan, ja.
2: Ja.
1: En wat je net zegt, die controle, ja, je noemt jezelf een controlefreak, maar ik denk dat dat voor veel mensen die in een medisch parcours terechtkomen herkenbaar is, dat het moeilijk niet alleen de ziekte of de pijn of de symptomen zijn, maar ook het gevoel van uit handen geven dat je ervaart, ja, dat je lichaam niet meer van jou is, dat anderen ermee bezig zijn. Was dat ook moeilijk voor jou?
2: Loslaten, ja. Loslaten is natuurlijk... dat blijft moeilijk voor mij. Dat heeft natuurlijk ook weer te maken met mijn kindertijd. Hè, waar ik heel veel geconfronteerd ben geweest met een moeder die heel veel moest loslaten. En ik zag ook wat dat met haar deed. En achteraf... Mijn eerste associatie met ziekenhuis is er eentje van loslaten, denk ik. Dus ik was 15 maanden toen mijn moeder een miskraam kreeg op terugweg van vakantie op de trein. En ik zie die beelden nog voor me. Het is vreemd, 15 maanden dat je zo...
1: Ja, volgens onderzoek, je schrijft het ook, is het pas vanaf drie jaar zoiets, dat eigenlijk kan?
2: Ik denk dat het zo heftig was dat ik nog steeds vaag die beelden zie. Dus hoe zij op een draagberry door het raam wordt geschoven uit de trein in Salzburg. En hoe wij dan in het ziekenhuis, mijn broers en ik, worden achtergelaten bij een of andere verpleegdienst. Ik was nog een peutertje, dus ik kon nog niet stappen. En ik ben daar beginnen stappen. Toen ik waarschijnlijk zag dat mijn moeder werd weggereden, mijn vader die er achteraan holde. Dus ik denk dat daar dat loslaten, of dat gevoel van ik wil aan je kwijt, hè, was zo sterk dat ik daar onbewust heb besloten om te beginnen stappen. Dus loslaten is voor mij altijd wel een moeilijk punt geweest, ja.
1: Ja, lukt dat nu beter?
2: Nu beter, ja. Ja. Ik word daar rustiger in.
1: Je lacht, dus het is toch nog een oefening waarschijnlijk.
2: Ja.
1: Ook interessant, ja, je bent altijd geïnteresseerd geweest in Seneca en de Stoïcijnen.
2: Ja.
1: Volgens hen, ik vat het nu even heel kort door de bocht samen, maar zijn de emoties de oorzaak van het menselijke lijden? En is het eigenlijk beter om een toestand te bereiken waarin je gewoon geen emoties meer voelt en dan ben je in het reinen met alles slechts dat je maar kan overkomen en dus ook je eindigheid?
2: Ja.
1: Hoe kijk je daar nu naar? Want je hebt wel veel emoties moeten toelaten. Is die apatheia nog wenselijk of mogelijk?
2: Ja, ik schrijf ook ergens dat ik altijd wel een aanhanger van de Stoïcijnen ben geweest. En komt natuurlijk ook door die rationele academische opleiding die je dan krijgt. Maar nee, ik denk dat het helemaal niet, voor mij althans, niet de weg is om te gaan. Ik denk dat de balans tussen je ratio enerzijds en je emotie heel belangrijk is om sterk en gelukkig in het leven te staan.
1: Ja, dus je hebt het opgegeven om die toestand van emotieloosheid te bereiken.
2: Voor een stuk wel. Mm. Voor een stuk wel, ja.
1: Ja.
2: Ik ben nog altijd niet, denk ik, iemand die zich helemaal laat overspoelen door emoties in mijn normale doen. Maar ik heb daar voor mezelf een soort evenwicht in gevonden.
1: Ja, want als je zo'n proces doorgaat, zal je sowieso wel overspoeld worden door emoties.
2: Ja, maar wat ik daarnet zei, ik heb geleerd dat het belangrijk is om door die emoties heen te gaan en stil te staan en het hoofd, het zwijgen eventjes op te leggen. Om daar dan stilaan terug uit te zwemmen en met je hoofd weer boven water te komen.
1: Ja. Een denker die nuttiger geweest is voor jou dan de Stoïcijnen, waar je toch altijd van was geweest, bleek Michail Ignatieff.
2: Ja. Ja, ik heb in het begin van, niet zo lang nadat ik te horen had gekregen dat ik kanker had, las ik een interview met hem in MoMA-magazine, waarin hij de toestanden in de wereld, de oorlogen, vergeleek met een schilderij van Breugel en de slachting van de onschuldigen. Of de kindermoord in Bethlehem. Hij heeft het in dat interview ook over het boek dat hij geschreven heeft in de COVID-periode. Troost als licht in donkere tijden. En hij zegt in dat boek dat het belangrijkste element van troost is de hoop. En de hoop definieert hij als de zekerheid dat je moeilijkheden, tegenslagen kan overwinnen. En dat je dus altijd opnieuw kan beginnen. Dat je eigenlijk die tegenslag kan omzetten in iets nieuws. En ja, dat is bij mij blijven hangen. Dat is toch wel een gedachte geweest die mij mee overeind heeft gehouden. Ik heb geprobeerd om dat ook te doen, doordat ik nu ook anders leef. Meer aandacht heb voor mijn lichaam, meer zorg toedraag aan mijn lichaam. Als je bedenkt dat ons lichaam ons jarenlang dient. En soms gaan we daar toch wel heel... Enfin, ik zal over mezelf spreken. Soms ben ik daar heel slordig mee omgesprongen. Dus ik heb wel, ja, denk ik, geleerd om uit een tegenslag nieuwe inzichten gekregen. En ik probeer daarnaar te leven. Gaat niet alle dagen even goed, hè. Maar de tanker is gekeerd, hè. Dus...
1: Ja. Het doet me ook weer denken aan Simone de Beauvoir, die het dan over de ouderdom had. Die zei dat je, als je die levensfase waar vaak op wordt neergekeken, toch wil op een fijne manier wil invullen, dat je toch zelf iets zal moeten doen. Maar ik hoor wel veel zelf doen. Wat als je dat nu niet lukt, of als je daar niet toe in staat bent?
2: Inderdaad, ik heb het geluk natuurlijk dat ik niet zo ziek was om ik kon actie ondernemen. Als je natuurlijk te zwak of te ziek bent en dat lukt niet, dat er mag zeker niet met de vinger gewezen worden naar mensen die daar om welke reden dan ook niet in slagen. En los daarvan zijn er een aantal factoren die kanker bevorderen en waar we absoluut niks aan kunnen doen. En dan hebben we het inderdaad, je zei het daarnet al, PFAS, schadelijke meststoffen, pesticiden, honderden studies bewijzen, hoe langer hoe meer, dat die de oorzaak zijn, een van de belangrijkste oorzaak zijn van kanker. PFAS, fijnstof, meststoffen, pesticiden. En het zit overal in. In onze groente, fruit, vlees, vis, zelfs in onze kleding, in braadpannen, in make-up. En ik denk dat dat voor mij de tweede drijfveer is geweest om mijn boek te schrijven. Het is misschien heel naïef aan mij om te denken, maar ik hoop dat captains of industry of beleidsmensen, ik hoop dat ze wakker worden. Het is geen 5 voor 12, het is 12:15. Er moeten dringend strenge wetten komen tegen al die schadelijke stoffen.
1: Word je soms ook boos als je ziet dat beleidsmakers, of het nu op Belgisch, Vlaams of Europees niveau, te lang talmen of te veel enerzijds, anderzijds zijn?
2: Ik zie wel dat er dingen veranderen. Het gaat allemaal heel traag. Maar het is superbelangrijk dat alle producten die wij produceren en die ingevoerd worden, gecontroleerd worden op die stoffen. Ja. Zeker voor landbouwproducten is het superbelangrijk. Zowel voor de Belgische productie, maar ook datgene wat we invoeren en binnenkort ook uit Zuid-Amerika. Dus dat is superbelangrijk dat we werken aan een gezondere wereld.
1: Leen van den Berg, we moeten afsluiten, maar ik wil nog even een gedicht citeren dat je ook in je boek hebt opgenomen van Stijn de Pape, dichter die uiteindelijk aan kanker overleden is. Daar is ineens de eindigheid, die plotsklaps als een nietsontziende tanker de gevel sloopt, de kamer binnenrijdt. Was dat ook jouw ervaring?
2: Ja, dat is zeker in het begin, in de eerste fase van mijn ziekte zo geweest. Maar ik schrijf er eens in mijn boek, ik zou er een regeltje, met alle respect voor Stijn, willen aan toevoegen. Bij mij is niet alleen die tanker binnengereden, maar ook een soort licht, een helderheid. Die te maken heeft natuurlijk met die ervaring in Zweden, die eenheidservaring in Zweden. En ook de weg die ik gekozen heb om te gaan voor een gezonder leven. En helpt het niet? Who knows? Ik heb dan tenminste gedaan wat ik kon.
1: Ja, en het geeft je het gevoel dat je er toch ergens mee bezig bent.
2: Ja, ja.
1: Toch fijn voor een herstellende controlefreak als jij, Leen van den Berg. Ja. Dank om hier te zijn. Dank om te praten over jouw boek De Ongenode Gast. Het ligt in de boekhandel. Dit was De Jaren voor vandaag. Als u deze uitzending of andere uitzendingen wil herbeluisteren, kan dat op VRT Max of op een podcastplatform naar uw keuze. En voor nu onthoud ik, leren sorry zeggen is het begin van de democratie. Dat heeft Leen van den Berg geleerd van mensen die op Robben Eiland gezeten hebben in Zuid-Afrika.
2: Dankjewel.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar Eldorado.
1: Un viaje musical sin destino. Eldorado.
0: Eldorado. Een trip zonder bestemming. Vanavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Spanje mogen alle vanwege de bosbranden geëvacueerde inwoners na 3 dagen opnieuw naar huis. In de Antwerpse wijk Linkeroever is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de zware brand daar 2 weken geleden. En Mathieu van der Poel wint de 9e rit in de Ronde van Frankrijk. In het zuiden van Spanje mogen alle 1500 geëvacueerden opnieuw naar huis, nu de bosbranden daar onder controle zijn. Veel mensen doen dat ook meteen. Vlamingen Lisbeth en Patrick gingen daarnet al kijken naar hun woning en wijk.
3: De buren achter ons, die in 2 auto's stonden buiten, die zijn totaal opgebrand. Maar wij kunnen zien dat de bomberos echt alles nat gespoten hebben.
4: Ze hebben ons huis wel gered volgens ons.
3: Ja, we blij zijn. Eigenlijk is eigenlijk geen enkel huis zwaar beschadigd.
4: Zowel
3: konden zien, de wijk Elpinar. Wij zijn opgelucht, wij zijn er goed vanaf gekomen.
4: Wij hebben heel veel geluk gehad.
2: In het huis blijven gaat voorlopig nog niet, want er is geen water. Bij de brand vielen zeker 12 doden. Daar zijn wellicht ook Belgen bij. Maar het is nog altijd wachten op de resultaten van de DNA-analyses. De Andalusische minister-president zegt intussen dat de zoektocht naar verdere slachtoffers wellicht afgebouwd zal worden. Het ziet er niet naar uit dat er nog meer slachtoffers zullen zijn, zegt hij. Op Linkeroever in Antwerpen is een stille waken gehouden voor de slachtoffers van de appartementsbrand 2 weken geleden. Bij die brand vielen 5 doden en een groot deel van het gebouw is nog steeds onbewoonbaar. Een verslag van Sissi Michiels.
5: Blijf babbelen. Blijf er zijn voor elkaar. Zie me kamers. Ja. Yeah.
6: In de schaduw van het gebouw waar de dodelijke brand woedde zijn enkele honderden mensen samengekomen. Veel aanwezigen waren zelf getuigen van de brand.
7: Dat was hier verschrikkelijk. Daarmee dat we ook hier zijn om de mensen te steunen van Linkeroever.
6: In deze buurt kent iedereen elkaar, zegt de gepensioneerde wijkagent die zijn steun kon betuigen.
8: Dat even met de bewoners die je zoveel jaren gekend hebt. Ook degenen die er niet meer zijn. Veel mensen kennen elkaar, ook in de blokken. En elkaar helpen en echt samenhangen.
6: Ook voor burgemeester Els van Doesburg is de bijeenkomst een belangrijk moment.
9: Dat is een intens verdriet dat je hier voelt. En dat pakt u natuurlijk sowieso. Maar ergens was ik ook wel heel trots dat iedereen hier zo stond. Om er te zijn voor mensen die dat nodig hebben. Ik vond dat heel aangrijpend.
2: In Wenduinen bij De Haan is vanmiddag brand uitgebroken in de duinen. De brandweer moest verschillende ploegen inzetten om het vuur te bedwingen, maar heeft de brand intussen onder controle. Slachtoffers vielen er niet, maar er was wel veel rookhinder, zegt Stijn Biebouw van de lokale politie.
10: De weg die langs de duinen loopt was veel rookontwikkeling, waardoor het tramverkeer moest worden stilgelegd en dat was ook noodzakelijk om de brandweer de nodige ruimte te geven om de bluswerkzaamheden deftig te kunnen aanvatten. Men heeft iedereen natuurlijk uit de duinen geëvacueerd en men heeft ook op strand een perimeter ingesteld om te zorgen dat iedereen voldoende afstand hield.
2: Volgens de eerste aanwijzingen zou de brand niet aangestoken zijn. Honderden Belgen zijn vandaag in rivieren, meren en kanalen gesprongen tijdens de Big Jump om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit. Dat was onder meer het geval in Betekom in Vlaams-Brabant. Daar sprongen enkele enthousiaste inwoners in de Demer.
11: Heel goed en verfrissend met dit warme weer.
12: Ja, we doen dit elk jaar. We wonen in de buurt en we vinden het al heel belangrijk dat de rivier proper is. En,
13: het is leuk en verfrissend.
14: En met een drankje en muziek.
12: Heel leuk, hè?
15: Ja.
2: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kon de Big Jump niet doorgaan, net omdat de kwaliteit van het water niet goed was. In de Durmen in Lokeren werden onder meer blauwalgen gevonden. In de Deilen in Leuven werd de E. coli-bacterie aangetroffen. Mathieu van der Poel heeft de 9e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was na een ontsnapping de snelste van een groepje van 4. Door de hitte werd de rit met 30 kilometer ingekort. Christophe van de Goor.
14: Een meesterlijke Mathieu van der Poel heeft op een dominante manier de derde ritoverwinning in zijn tourcarrière behaald. In deze, inderdaad, ingekorte, maar daardoor zeker niet minder zware etappe, duurde het bijna 2 uur vooraleer een groep weggeraakte. En dat waren op het erg uitdagend parcours doorheen de Corrèze zeer sterke renners, namelijk Van der Poel, Pidcock, Johannessen en Baudin, overblijvers van een ruimere kopgroep. Van der Poel had duidelijk een zeer goede dag, verrichtte het meeste werk vooraan en won de sprint van kop af. En zo geeft de Nederlander toch wat glans aan deze Tour, die voor zijn Belgische ploeg niet zo goed begonnen was. Pogacar blijft stevig in het geel. Morgen is het de eerste rustdag.
2: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale aan de gang. Titelverdediger Jannik Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Gilles Meulemans, is de eerste set al afgelopen?
15: Nee, die is nog niet afgelopen. Voorlopig nog geen afscheiding in de finale van Wimbledon. Een tiebreak moet een winnaar van de eerste set aanduiden. Het is een finale van hoog niveau voorlopig tussen de nummer 1 en 2 van de wereld. Sinner en Zverev serveren allebei sterk en dus zijn er weinig kansen om een break te forceren. Sinner had 1 zo'n kans, maar kon die niet benutten. De Italiaan blijft wel de grote favoriet. Hij won de laatste 9 confrontaties met Zverev, maar voorlopig ligt alles dus nog heel dicht bij elkaar in die finale. De tiebreak is net begonnen. Het staat op dit moment 1-1.
2: Dankjewel, Gilles. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en op sommige plekken tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zo warm. De nasleep van de zware bosbranden in het zuiden van Spanje, daar begonnen we mee. Nu de brandweer de branden onder controle heeft, mogen alle 1500 geëvacueerde inwoners naar huis terugkeren. Meer op vrtnieuws.be.
16: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar. Met Annemarie Segers.
17: Goedenavond. De nieuwste gadget voor een feesttafel. Links van elk bord een handventilatortje. Gisteren heb ik er zo eentje gevonden bij de apéro. En ik ga dat ding vandaag van de eerste tot de laatste minuut gebruiken. Zeker weten. Welkom.

voilà, deze avond kan al niet meer stuk, want Dolly Parton was in the house. En deze Wild Irish Brass Band kon perfect jongleren met haar 9-to-5. Zanzibar heeft deze zomer oog voor nogal wat festivals hier te landen. En Gent Jazz is er daar natuurlijk één van. Als u zich haast, kunt u daar vanavond AO nog meemaken. Die beginnen eraan om 7:45 op de mainstage. Brenda Corijn zingt over vrouw zijn, over het verlangen naar afstand en nabijheid en altijd met wat saudage in de buurt.

De Italiaanse gitarist, componist en multi-instrumentalist Alessandro Asso Stefana staat 2 keer op de mainstage van Gent Jazz. Overmorgen dinsdag om 17:15 en woensdag 15 juli ook om 17:15 op datzelfde podium. Niemand minder dan PJ Harvey produceerde zijn muziek en omschreef die als mysterieus en prachtig. In Wetteren gaat volgende zondag, 19 juli, de eerste editie van start van Parco Mundo. Een namiddag als een mondiaal feest voor jong en oud. U kunt er gratis bij zijn in Park den Blakke voor dansworkshops, een expo over Afrikaanse kunst, lekker eten en een optreden van deze Palestijnse klarinetspeler, Ahmed Hawash.

In Aarschot slaan Rootstown en CC Het Gasthuis voor de tweede keer de handen in elkaar voor hun Folk en Bluegrass Festival in het Stadspark van Aarschot. En wel op 20 juli 's avonds en 21 juli vanaf 1 uur 's middags. Het Amerikaanse Front Porch van zo net is aan zet op de Nationale Feestdag. Helemaal gratis. Van Aarschot naar Boeghout dan voor Sphinx Mixed. Van donderdag 23 tot en met zondag 26 juli. Ik kijk alvast uit naar het eerbetoon aan Bob Marley en naar de girl power van Zulemax, om maar wat te noemen. Of een portie Gnawatrans met Satiuli. Een hippe jonge vogel met wilde haren en outfits tussen folklore en fashion die heel populair zijn op Instagram. Haal de metalen kastanjetten maar boven.

Manouche op zijn Antwerps. Zomertentop met Hans Mortelmans en zijn groep. Het titelnummer uit Carnet de Dies, hun album van vorig jaar was dat. Ik zeuk het niet te vaar als dat geen perfecte slogan is voor de volgende weken. Jan de Smet, Remo van het Groene Woud en Jelle Kleimans, allemaal supporteren ze voor hun held Mortelmans. Niet echt raar natuurlijk, want in elk chanson stopt hij wel iets van Georges Brassens, Django Reinhardt of Wannes van de Velde, wars van hypes en trends. Dit is een nummer van Hans Mortelmans en zijn groep. Lekker grumpy, iets met oesters uit een ander album, Vluchtig Geraas.

Open your heart and remember. Bij oud-virtuoos Joseph Tawadro staan de deuren van zijn hart naar alle kanten open. Geboren in Cairo, opgegroeid in het Australische Sydney en thans woonachtig in Londen. Hij haalt de oud uit die typische setting van het Midden-Oosten en maakt die salonveeg in kringen van jazz en klassiek. Af en toe heeft hij wat weg van een circusacrobaat, want op de meeste albums die hij uitbracht hanteert hij meer dan 50 instrumenten, van Portugese gitaar tot kalimba en van viool tot accordeon. Tel maar op in het volgende nummer.

Nog wat zand van het strand tussen de tenen of een spoor van vanilleijs om de mondhoeken, dan tekent Quadro Nuevo daar de perfecte soundtrack bij. Een zwoele veeg hier, een flart roze eiligheid daar, super toch? Blazers, bandoneon of vibrafoon, allemaal deden ze graag mee aan deze Sea of Stories. Van Duitsland naar Mali nu, voor de dynastieke grootsheid van Kanku Kouyaté, een vocalist uit een van de grootste griotfamilies daar. Dat de Ngoni in haar DNA zit, geeft haar een aisance van hier tot ginder. Een souplesse die het respect afdwingt van grote namen als Toumani Diabaté en Habib Kouyaté, of van andere artiesten als Damon Albarn en Brian Eno.

0: Fula.
1: Darila van de Malinese Kanku Kouyaté is uit bij One World Records. Alsof alleen koninklijke grootsheid ons kan bekoren bij deze temperaturen niet dus. Neem een Braziliaanse miniatuur, eentje van Paulo Francisco Paes bijvoorbeeld. Strooi er de stem van Priscilla Frade mild doorheen. Schurk zachtjes tegen een oleander aan en haal er een slok champagne bij.

Het allerleukste aan Braziliaans-Portugees is dat je die L zo dik en rond mag maken. Gilberto Gil, voormalig minister van cultuur van Brazilië, maar toch vooral de muzikant die de wereld laat draaien met kreten, tomeloos enthousiasme en magisch métier. Een kopstuk ook van het tropicalismo, een mix van traditie, sociaal protest en blik op de toekomst. Een zomerkind van 84 lentes. Blijven dromen, dat is het beste jeugdelixier. Een vriendin van me droomde er lang van een pannenkoekenkraam te openen op een strand in Bahia. Ik hoor haar niet meer, waarschijnlijk is ze al vertrokken. Voltar a Bahia, dat zingt ook Gilsons, een muzikaal trio dat exclusief bestaat uit nazaten van Gilberto Gil.

0: Vanaf morgen bij Aldi. Een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
1: Clara Life.

Vibes uit Ethiopië, razend interessant en gelaagd, komt te weinig aan bod, maar muziekcollega Christophe Verbiest deed daar wat aan en diepte Mulatu Astatke op. Geboekstaafd als de vader van de Ethio-jazz. Ook vooraan in de 80 intussen en nog altijd actief. Christophe koos een passage uit de collectie Ethiopiek met de meest legendarische muziek uit de periode 1969-1974. 2 jaar geleden nam hij nog een album op met het Hoedna Orchestra, Tension. En altijd die vibrafoon. Ethno-jazz op zijn turbo's.

In 2005 maakt Jim Jarmusch dankbaar gebruik van de muziek van Mulatu Astatke in zijn film Broken Flowers, Gebroken Bloemen. En nog wat later wil zowaar Kanye West Mulatu's Ethio Jazz samplen. Nee, echt, een icoon, een monument. En hoe stevig klinken zijn piano, percussie en vibrafoon op deze plaat met het Hoedna Orchestra. Ja, we kunnen het ons amper voorstellen dat vrouwen geen muziekinstrument hoorden te bespelen. En toch, ook toen Stella Chiweshe mbira of duimharp begon te verkennen als jong meisje, was dat not done in Zimbabwe. Voert, dacht Stella. En ze groeide uit tot de queen van de mbira.

Wanna win? Magadipozane kwa kwa tinondo sangana.

Cozis.

is.

Vroeg werk van Stella Chiweshe Mayaya over het effect van geneeskrachtige kruiden. In 2018 bundelde Glitterbeat haar eerste singles en bracht die uit als Kasawa. 3 jaar geleden overleed ze na een geweldig leven vol controverse. Bijvoorbeeld over het feit dat ze religieuze muziek commercieel benaderde of omdat ze snuiftabak gebruikte op het podium. Een toffe tante. En het wordt al wat later. Via het kattenluik buitelt deze muziek binnen. Iets met wereldse ritmes, maar ook iets met kosmische dingen en psychedelica. Toe maar.

Als je zowel Argentijnse als Zweedse roots hebt, net als Juan Romero, dan komt er dus zoiets uit de bus. Hos Visnek, een release van vorig jaar met veel ruimte voor improvisatie en de blik op Stockholm. Nu woensdag pakt Clara in concert uit met Orchestra Baobab. Vorig jaar stonden ze in Park den Brand in Antwerpen tijdens Jazz Middelheim. En vorig najaar doken ze op in de Ancienne Belgique in Brussel. Een bende jolijt met een zwoele mix van traditionele Senegalese muziek en Latino-ritmes. Allez bouger.

0: Merci beaucoup, Michel.
1: Een gevestigde waarde, een icoon van de West-Afrikaanse muziekscene. Al in 1970 begonnen ze eraan in Dakar als cluborkest. Oorspronkelijk met de hype rond Afro-Cubaanse muziek als inspiratie. Maar al snel vonden ze hun eigen taal uit, met roots in het Wolof- en Mandingo-erfgoed. En het was Nick Gold, de guru van het label World Circuit, die hen lanceerde op de internationale podia. Een opname van de AB was dit, van een concert vorig najaar in Brussel. Een concert om een nieuw album Made in Senegal voor te stellen. Orchestra Baobab. Volgende week vertelt Zanzibar 100 uit over Sphinx Mixed dat eraan komt. Dit is alvast een voorproefje en meteen ook onze uitsmijter voor vanavond. Blij dat u er was. Mooie avond nog met Eldorado en Jan van Biezen na het nieuws van 8. Dag. Thank you.

0: Arthur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Drie van de 12 dodelijke slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn hoogstwaarschijnlijk Belgen. Dat heeft Buitenlandse Zaken vanavond laten weten. De drie waren opgegeven als vermist en konden het afgelopen weekend niet gecontacteerd worden. En daarom zijn ze vermoedelijk gestorven, aldus de woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Omdat de identificatie van de 12 lichamen nog loopt, is het wel nog altijd wachten op een officiële bevestiging vanuit Spanje. In Wenduinen bij de Haan heeft vanmiddag een duinbrand gewoed. De brandweer had verschillende ploegen nodig om het vuur te bedwingen, maar heeft de brand uiteindelijk toch onder controle gekregen. Door de rookontwikkeling was de kustweg urenlang gesloten en het tramverkeer onderbroken. Volgens burgemeester Wilfried van Dalen komen natuurbranden de laatste jaren wel vaker voor aan de kust, maar is de oorzaak van deze brand nog niet bekend.
1: We hebben het eigenlijk al meegemaakt een paar jaar geleden in de bermen. Auto's die daar geparkeerd stonden, die opgebrand zijn. Het komt dus wel vaker voor, blijkbaar, de laatste jaren. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Zijn het kinderen die spelen met een aansteker? Je weet het niet.
0: Er zijn vanavond opnieuw bombardementen uitgevoerd door de Verenigde Staten in Iran en door Iran in Kuwait. De Amerikanen viseerden onder meer Iraanse raketlanceerbasis in de buurt van de straat van Hormuz. Iran vuurde projectielen af op grensposten van Kuwait en ook op een Kuwaits olieboorplatform in de Persische Golf. De schade daar zou beperkt zijn, maar de regering van golfstaat Kuwait zegt wel dat er één persoon gewond is geraakt op dat olieplatform. De Verenigde Staten hervatten eerder van de week de aanvallen op Iran, omdat volgens president Trump Iran het overeengekomen staakt het vuren niet respecteerde. De Verenigde Naties roepen beide landen vanavond op om de aanvallen te stoppen en weer rond de onderhandelingstafel te gaan zitten. En nog naar Londen voor het tennis, want op Wimbledon is de mannenfinale nog altijd aan de gang. Titelverdediger Sinner uit Italië neemt het op tegen de Duitser Zverev. Gilles Meulemans, hoe staat het daar?
2: Het is een onwaarschijnlijk spannende finale. 1-1 is de setstand voorlopig. Alexander Zverev won de eerste set in een tiebreak. En Jannik Sinner won de tweede op dezelfde manier. We hebben ondertussen al 32 games gespeeld. En nog geen enkele keer kon iemand de opslag van de andere breken. De derde set is volop aan de gang. Daar zet Sinner nu wel een klein beetje druk op de opslag van Alexander Zverev. 4-3 staat het voorlopig voor de Italiaan. Zverev aan het serveren nu. En we lijken misschien wel op weg gewoon naar een nieuwe tiebreak in die derde set.
0: Dank voor de update, Jill. Vanavond en vannacht wellicht bewolkt tot helder met temperaturen van 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken met 23 graden aan zee en tot 32 in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: How shall I begin my story? That has no beginning.
3: El Dorado, een trip zonder bestemming. Met Jan van Biezen.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Clara Live.

0: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een zware brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Er zijn ook meer dan 60 mensen gewond geraakt. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk. De meeste lichamen werden gevonden in de toiletten achteraan het gebouw. Mensen vluchtten naar daar om te ontsnappen aan het vuur en de rook, maar konden uiteindelijk niet meer weg. Dat zei de Thaise premier zo net in een kort interview.
1: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, try to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet.
0: Over de toestand van de gewonden is er nog niets geweten. Het is voorlopig ook nog niet duidelijk of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn. En de dodentol van de zware natuurbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13, dat is zo net door de Spaanse autoriteiten meegedeeld. In het ziekenhuis is vanavond een Brit van 93 gestorven die gewond was. Bij de doden zijn er naar alle waarschijnlijkheid ook 3 Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot vanavond via zijn woordvoerder laten weten. In het Verenigd Koninkrijk is vrijdag een gammel vaartuig met liefst 128 migranten aan boord aangekomen. Dat is het grootste aantal dat op één boot de oversteek maakte van het Europese vasteland richting Engeland. De overtocht is riskant, zeker als er zoveel mensen op één vaartuig zitten. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nemen smokkelbendes steeds meer risico's door al maar meer mensen op niet-zeewaardige vaartuigen te proppen om meer geld te verdienen. Ondanks dit hallucinante cijfer daalt het aantal mensen dat de oversteek maakt wel drastisch. In de eerste helft van dit jaar ging het om bijna 12.000 mensen. Dat is meer dan 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft de Italiaan Jannik Sinner zijn titel verlengd. Hij versloeg in Londen de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Sinner is blij met zijn overwinning en met het niveau dat zowel hij als Zverev konden laten zien.
2: It has been an amazing final once again and you know it always takes 2 players and you know me and Sasha we try to give everything we have. I'm very happy, of course, about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played.
0: Droog vannacht, temperaturen rond 20 graden. Morgen opnieuw volop zon met mogelijk wat hoge sluierwolken wel. Weer tropisch warm, tot 32 graden. En verkoeling vind je aan de kust, bij zo'n 23 graden. Tot en met donderdag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuo.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een brand in een bar in een populaire uitgaansbuurt. Hoe het vuur ontstond is nog niet duidelijk. Naast de doden zijn er ook meer dan 60 gewonden en volgens plaatselijke media zouden er daarvan nog zeker 22 in kritieke toestand zijn. De meeste lichamen werden geborgen in de toiletten achteraan het gebouw. Veel mensen vluchten naar daar in de hoop te ontsnappen aan rook en vuur. Dat zei de premier van Thailand in een eerste reactie.
2: Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, tried to hide themselves away from the smoke, the flames in the toilet.
1: Of er bij de slachtoffers ook buitenlandse toeristen zijn, is nog niet duidelijk. Het is niet de eerste zeer dodelijke brand in een bar in Thailand. In 2009 stierven 66 mensen in een gelijkaardige brand, ook in Bangkok. De dodentol van de natuurbranden in het zuiden van Spanje is vanavond opgelopen tot 13. Een Britse vrouw van 93, die zwaar gewond was opgenomen in het ziekenhuis, is vanavond bezweken aan haar verwondingen. 3 van de doden zijn naar alle waarschijnlijkheid Belgen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot vanavond laten weten via zijn woordvoerder. De 3 zijn sinds donderdag vermist en sindsdien was er dus geen contact meer. En dat bevestigt ook collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje, die daar met familieleden van de vermiste kon praten.
3: Hun kinderen hadden met hen contact toen ze op de vlucht gingen voor de vlammen. En dan hebben ze het contact verloren. Intussen zijn ze hier ook in Spanje om DNA af te geven. Dat DNA wordt vergeleken met het DNA van de 12 lichamen die gevonden zijn. En daar is gisteren de hele dag aan gewerkt in een laboratorium in Madrid. En vandaag zou dan de uitslag volgen. Maar blijkbaar is dat een bijzonder complex onderzoek.
1: Pas als die resultaten binnen zijn, later vandaag of dinsdag, is er dus 100% zekerheid. In het Verenigd Koninkrijk is vrijdag een gammel vaartuig met liefst 128 migranten aan boord aangekomen. Dat is het grootste aantal dat op één boot de oversteek maakte van het Europese vasteland richting Engeland. Die overtocht is riskant, zeker als er zoveel mensen op één vaartuig zitten. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken nemen smokkelbendes steeds meer risico's door al maar meer mensen op niet-zeewaardige vaartuigen te proppen om meer geld te kunnen verdienen. Ondanks dit hallucinante cijfer daalt het aantal mensen dat de oversteek maakt wel drastisch. In de eerste helft van dit jaar ging het om bijna 12.000 mensen die de oversteek maakten of waagden en dat is meer dan 40% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En de Italiaan Jannik Sinner heeft opnieuw het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij won vanavond in Londen van de Duitser Alexander Zverev. Een verslag van Gilles Meulemans.
4: Jannik Sinner heeft zijn 5e Grand Slam te pakken. Hij wint voor het 2e jaar op rij Wimbledon na een best hoogstaande finale tegen Alexander Zverev. In de eerste 2 sets losten beide spelers elkaar niet. Zverev won de eerste set in een tiebreak, speelde misschien wel zijn beste tennis, maar verloor dan de 2e set ook in een tiebreak. Dat bleek uiteindelijk het kantelpunt. Sinner begon beter te spelen en kreeg meer grip op de opslag van Zverev. 2 keer kon hij die ontfutselen en dat was voldoende om de volgende sets met 6-3 en 6-4 te winnen. Sinner wint zo Wimbledon en blijft duidelijk de nummer 1 van de wereld voor Zverev en Alcaraz, die nog altijd geblesseerd is.
1: En dan stuur ik je graag de nacht in met een nieuw weerbericht. Het blijft droog vannacht, temperaturen rond 20 graden, maar dat is pas tegen de ochtend. En dan maandag opnieuw volop zon met mogelijk wat hoge sluierwolken. Weer tropisch warm tot 32 graden in de Kempen. En verkoeling, dat vind je aan de kust, bij zo'n 23 graden. Tot en met donderdag krijgen we hetzelfde tropische weer. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Clara Life.

0: bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Clara Live.